0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Jalinde.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, ma ma ma mi, phua phuppa, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: लोग
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de Afrit Briede en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging en 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey, sono Alo, me ho amici.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhans en ik ben Ujala Radio.

0: Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
12: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
11: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen, de linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

बरसोरे मेघा मेघा बरसोरे. Ja, een heerlijke Ghana uit de film Guru is dat. Alweer heel wat jaren geleden uit het jaar 2006, maar klinkt nog steeds heerlijk in de oren. Ja, een nieuw uurtje is hier begonnen weer bij Ujala. Je luistert naar Ujala en Ujala klinkt over je luidsprekers. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de mooie momenten die ook deze dag weer met zich meebrengt. In de tussentijd heb ik weer een mooie playlist klaargezet voor dit uurtje. Zodat we ook dit uur heerlijk kunnen genieten. En kunnen ontspannen, kunnen relaxen. En ook als we onderweg zijn of op het werk zijn. Ook dan krijgen we energie om lekker te genieten van deze prachtige mooie dag. Filmkanaam heet Pirtiri Kahani Yad Ai. De stem van Sadhana Sargam. Het is de female version of deze prachtige mooie Ghana, Teri Derpar Sanam.

खूबसूरत गाना तेरे दर पर जन्म चले आए, तू ना आए तो हम तो चले आए। ja, een prachtig mooi nummer uit het jaar 1993 uit de film Pier Teri Kahani Yaad Aayi. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een waar gebeurd verhaal tussen Mahesh Bhatt en Praveen Babi. Ja, heel wat jaren geleden. 1993 was dat. En vanaf 1993 gaan we weer wat jaren verder naar de film Gajani. De stem van Javed Ali or Ganakanam he Guzaris.

Ja, inmiddels alweer uit het jaar 2008 uit de film Gajani. To meri adhuri pyaas pyaas to aage man ko ras ras. Prachtig mooie tekst, ook altijd mooi gerijmd. Je bent mijn onvervulde dorst en je bent gekomen om mijn plezier te doen. Ja, uit het jaar 2008 alweer uit de film Gajani. En wie zich nog kan heugen is dat Aamir Khan op zijn lichaam een telefoonnummer getatoeëerd had. En het mobiele telefoonnummer dat in de film op het lichaam van Aamir Khan gedrukt was, dat bleek dus in het echt ook een telefoonnummer te zijn wat actief was. En dat werd gebruikt door een vrouw in Bangalore. En nadat de film uitkwam kreeg ze veel telefoontjes en veel sms'jes. En hoewel de distributeurs van de films, althans van de film, haar wilden helpen, werden de posters van de film met het strakke lichaam van Aamir Khan en het getatoeëerde nummer op grote schaal op de markt gebracht voordat de film al werd uitgebracht. Dus ja, op den duur was het niet meer mogelijk om al die schade uit te wissen. En is deze vrouw flink gebeld. Ja, hoe het is afgelopen weet ik niet, maar ik vermoed dat deze vrouw uiteindelijk haar nummer heeft veranderd. Ja, je zou een test kunnen wagen door weer even naar het lichaam van Aamir Khan te kijken en het nummer even op te bellen. Let wel op wat de kosten zijn als je naar het buitenland belt, maar dan kom je er wel achter.

मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। Ja, de ontmoeting met een goed mens, met een mooi mens, blijft altijd toch een mooie herinnering in ons leven. En dat is toch het mooie wat we in ons hart kunnen dragen. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke remix Ghana was dat. De stem van Rahat Fateh Ali Khan. Ja, hoewel het alweer heel wat jaren geleden is, blijf ik toch altijd de jaren 90 een warm hart toedragen. Alleen is het maar omdat er in die tijd toch wel hele mooie nummers zijn uitgebracht. Zoals deze uit de film Diwana, de stem van Alka Yagnik, samen met Vinod Rathore. Aise Diwanagi, uit de film Diwana.

Ja, uit dit jaar toch wel een van de beste Ghana, toch? Uit de film Diwana uit het jaar 1992. En Diwana's music album was ook de best verkochte filmsoundtrack van 1992. Ja, en hoe kan het ook anders? Eise Diwanagi, Dik Hin Hikahi. Er is altijd enige waanzin in de liefde, maar er is ook altijd een reden voor die Diwanagi, voor die waanzin. Ja, het was het jaar 1992. Sunny Deol was de eerste keuze voor de rol van Shah Rukh Khan in deze film. Maar ja, toen Sunny Deol zich terugtrok, raadde zijn vader Dharmendra, de jonge nieuwkomer Shah Rukh Khan, aan bij zijn neef Gudu Dhanoa. En ja, Shah Rukh Khan kreeg toen de rol. Ja, het was de eerste film van Shah Rukh Khan in het jaar 1992. Filmkanaam heet Diwana. En ja, het schijnt ook dat Shah Rukh Khan gezegd heeft dat hij de film nog niet heeft gezien. En de reden daarvan is dat hij zijn eerste en zijn laatste films niet wilt zien. Ja, of dat waar is, of dat dat een cliché is. Weet je, of dat nou zo'n romantisch verhaal is waarvan je denkt van, oh, wat schattig. Ja, we zullen het niet weten, maar hij heeft het wel gezegd. Ja, dat was dus de film Diwanagi uit het jaar 1992. En dat was dus de eerste film van Shah Rukh Khan. Ujala Radio, hey Sunoalo, mijn Amit Jaram. Hier, Andunya Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, en zo trakteren we tussendoor ook een heerlijke Soul Ghana. Isbaar film, nee, niet uit de film, album Chic. Dit was de stem van Suraj, de album Chic volume 1. En vanaf onze local Soul Ghana gaan we door naar de film Love Ajkal. De stem van Sonne Nigam samen met Suzanne de Mello. Ujala Radio, hey Sunwalo. Ik heerlijke Ghana, ik feel good Ghana. Ghana om lekker van te genieten. Ghana om heerlijk je dag mee te beleven. Orwobi Amit Jaram Kesant hier bij Ujala.

Ja, uit de film Love Article uit het jaar 2009 alweer. Het is de remixversie van Kadite Hasse Bolewe, de stem van Sonu Nigam aan de vocals. En ja, komt dus uit het jaar 2009. Kadite Hasse Bolewe. Ja, woorden kunnen het verschil maken. Praat af en toe een beetje en lach een beetje. En zo gaat dat in de liefde. Ujala Radio, op deze heerlijke dag, waar je ook bent, geniet van elk moment en zorg ervoor dat Ujala met je meegaat.

Ben Mizal, goed zo het giet. Mijn lieve, lieve geliefde. Mere Mahia Sanam Janam, Kime Karya Nami Danam. Prachtig mooi gezongen door Shilpa Rao, geboren op 11 april 1984. Ja, ze werd gemotiveerd om zanger te worden na een ontmoeting met Hariharan op 13-jarige leeftijd. En ja, ze begon een opleiding vervolgens onder Oestaat Ghulam Mustafa Khan. En dat werd aangedrongen door Hariharan. En ja, intussen kunnen wij Shilpa Rao niet meer wegdenken uit onze Bollywood scene. Ja, dat was dus een cover Ghana van de Ghana Kamali. Ja, het originele kennen we uit de film Dhoom 3, maar dit was weer een gecoverde versie. Ja, het originele was van Sunidhi Chauhan, maar dit was de stem van Shilpa Rao.

धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ja, uit de film Dil te Pagel hè, uit het jaar 1997. Ja, echte liefde is als een brandend vuur dat nooit zal doven. Sari Sari Rata Jagata hè, Yahi. Ja, uit het jaar 1997. Onder andere Akshay Kumar in de film. Ja, hij was boos destijds op Yash Chopra omdat hij niet kreeg betaald wat hem was beloofd. Ja, dat leidde ertoe dat Akshay 11 jaar lang niet met Yash Raj Films gewerkt heeft. Heerlijke Ghana, heerlijke feel-good Ghana, heerlijke lovely Ghana. Ghana om lekker met je geliefde te luisteren. Of gewoon lekker alleen wanneer je in je auto zit. De omstandigheden zijn perfect. Ik zou zeggen, geniet van elk moment.

0: Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou, volg ons op Facebook, Instagram en TikTok, en check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

किसी मेहरबान से। और इन दिनों में हल्की सी बारिश काफी होता है।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo en

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer. En vrijdag snelt het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype. Waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Rotti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Rotti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusrotti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 s'morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusrotti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oujalalari, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kizaat. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert, hoe wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhunge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kizaat. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus toe wacht per Gridena. Wacht in Akker. Zondag 1 november in

0: Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder vier foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हेडलाइंस van vandaag. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro brassoch en bijna 5 miljard euro winst. 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaten toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou,

Jana Radio gezien. Chili Hamapko Sonate He, Yenahma, zolang hij onderweg is. Chili Gana Hamapko Sonate He, en Sumte He, Aapke Saat, Ujala Radio Pair.

0: Goedemiddag Harm, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Ja, opgelost. Goedemiddag. Ja, inderdaad, heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Lekker, hè?
0: Lekker. Dus toen koffie heb ik gelegen.
1: Nee. Koffie heb ik niet gelegen.
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het leli, ja, bijna kuch pije.
0: Maar te bij het leli, terwijl het koontjes hoortjes redden.
1: Aan mijn eigen terras bij het leli.
0: Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras. De zon schijnt op jou. En wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hebt ook gewoon jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja,
1: mijn eigen terras, per jullie, of bediening naar huis.
0: Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je...
0: Dat is wel jammer. Dat is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n bijtie, dat jij kunt benaaien.
0: Ja. Dus
1: dan denk je, nou, chord de lauw bij thee. Abbe milia, akir koffie, lord.
0: Abbe milia, zeker. Milia, maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: He? Maar zo, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben... en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft... dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. He? Een Diwali'se fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Ojo barkhabar selegi ga ya tab barkhwa me thoro je ye chale lo.
0: Ah nahi to.
1: Sabicho mere de hai.
0: Wohi to jo jon admi long aayega moi kapra pahin mein kya aayega na bhij bhij jayega ye hai kit koud en zo. Het is niet fijn. Het is
1: maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Wohi to hai.
1: Dus khali hum log fikir kari ja aur sochi ja over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. En het toekomstje van andere kun je weer wat met de bol uit.
0: Kutsnekker ben je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven...
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven... die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krabbe, Marie, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus dan heb je

0: Is het, maar alleen pure pech heb je dan.
1: Pure pech, ja.
0: Trouwens, dat er ook een John Heiga Nederland mee zo nu wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor, hoor. Ki bahut der na agorie, als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Toen was ik elke keer, want toen had ik elke keer, kon je naar elke keer, oké. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Toen mag je dan, hè?
1: Ja, toen zijn we het aangemaakt. Maar net, dus voordat je verder gaat doseren, hamaat hij dan een keer, wanneer kap toe bol ze keer van, ai, hamar de hier mee kuch na mooi kama, hamar machinia na mooi kama, hamar dat raja ik periga.
0: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, zo ne valo. John pe tu khyal kar sakega, makkelijk se. Want har ek signaal ke matlab na hai ki toke kanker hai, o batia yaad kariye. Dus hum 10 go batabe, aur okar jo toke hoega kuch, tokar matlab na hai toke kanker hai, ma okar matlab wel hai, dat je moet laten onderzoeken. Dus na chok jaiye direct, e eerste pe likhal ba, hardnekkige heesheid of hoest. Dus John en mij jada kokega of hees heiga ook een stem. Met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heiga, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus als mij John tamakopi heiga, daarupi heiga, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
1: Oh ja.
0: Door stoelgang, John en mij toilet heiga. Ja. Agar toke haiga plotseling harde stoelgang, plotseling diarree, afwisselend, chronisch, hè, na één roos ke baat, hem boli, na twee roos ke baat, maar roos, rozana toke u probleem haiga, laat het ook onderzoeken. Anmi lage, vooral bij mannen, tu jaiga plassen kere, or toke pira haiga tijdens dat plassen, dat is ook een signaal, laat dat ook onderzoeken. Toch heb je plotseling gewichtsverlies hoege, toen ik had kilo zakken hoege, zomaar. Of continu twakkelbate. Of toch heb je bukhaar bhi hoege, jada. To oker maklap hoege, toch heb je chahiga onderzoek karwawe, ke hoi sakeega dat het verband houdt met kanker. Jonan bhi bijvoorbeeld, aurat logan lage, vooravega, ja jada bloedverlies rahega loit. Door koen me, althans koen je eigen door urine me, ja door ontlasting me, of blauwe plekken plotseling toch je dekhaiga tot de hiepe.
1: Yeah.
0: Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hiepe plotseling al je eigen. Bij mannen, toen janega, bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten, of onder de huid plotseling toen de kiego knobbeltje of een zwelling.
1: Yeah.
0: Dat is niet normaal, laat het onderzoeken. Kontje heiga. Aurat lage bhi bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huid John heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood.
1: Ja.
0: Ook een matlab to kuch heiga door de hime, John toke chai check karwaweke. Aura bijvoorbeeld kooi ke plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
1: Ja.
0: Ja, door pigmentvlek John raha, pijle plotseling veranderen hoige.
1: Ha.
0: Plotseling me. Ook er matlab bhi haiga toke chai check karwawe ke.
1: Yeah.
0: Ki toke na haiga een vorm van kanker. Auro bijvoorbeeld laatste punt John likhalba. Agar toke go wond haiga, tor muh me of op de huid, rondom je mond he, maar muha me bhi rahega soms.
1: Yeah, yeah.
0: Auro na genees hovega. Langdurig. Dat is ook een signaal.
1: Okay.
0: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, het wil ook een ontdekker haiga plotseling loit, ki kanker hoige ba.
1: Ja. Yeah.
0: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na jan je taboe leed, maar je jan je taboe leed.
1: Ja.
0: Mensen die plotseling te horen krijgen van... Sunna, je hebt nog een maandje te leven.
1: Ja, man.
0: Helemaal uit het niets.
1: Ja.
0: Of toch bij 100 dagen orgie ik ba. Uit het niets.
1: Ja, ja.
0: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Sunna wallo. Toen op een akiban kan liegen, ook er matlab na hek in na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekhe mangega.
1: Ja.
0: En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is.
1: Ja.
0: Dus toen, behoed der je kar die je, तब बहुत दूर जो पहुंच गए तोरदेही में तब दतरा लोगन भी ना बांधल कर पाएंगे।
1: ना ना ना ना, दन इस
0: दलाल।

0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Je onderwerp weer serieus, Bartolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Kutsraha toch? Aanleiding.
0: Kutsraha. Oh ja, wat terras. En genieten van het moment. En... Hè?
1: Dus dat je buiten zit. Ja,
0: dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes of het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je het?
1: Ja. Amigo, artikel Pali trouwens, die ik even wil delen met jou.
0: Oh ja?
1: Leuk.
0: Ja. Ha. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kula.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus Pahile, hè? Hamari Jan, Aisera, hè? Maar corrigeer me, Sunni Walo. Als je eens wat hebt, dan moet je corrigeren. Stuur dan een appje zo meteen, Lloyd. Kan je app wapen tegen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem met jaad bij, Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thora's leeftijd kan je traf 40 jaar. 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat is op je daad, ik dan kraap hoor je traf gebed.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zit heel. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste al een compleet kunstgebed hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
0: Ja, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je hebt je zorgt ervoor dat je tanden goed poetst met de juiste dingetjes, hè? Bedoel je, hey, nou hoor je ze in Holland met toe rekenen, kiet door dat ze jargen op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd, daar heb je ze.
0: Holland.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je naar China met een kunstgebed.
0: Nee.
1: Toen kon je naar China.
0: Ham naar Janela.
1: Bij uw leeftijd ook naar China.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45.
1: Dan moet je eerst onderzoeken, hoor.
0: In de avonturen wil je wat ik kreeg. Maar op een gegeven moment wil ik Janela.
1: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft. Mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner deklega van je hebt een kunstgebed. Want je ziet er totaal anders uit. Toen ik dan boerjadeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age moise dariga, toch? Or dat jabir bisuti daarmee, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ook een dikke dikke, toch?
0: Met
1: ikodatna.
0: Ikodatna. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien. Nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je niet, ik kunstgebed, ik echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ouder kunt doen, je taakje die je. Je dat wou ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat wou kan je zeggen, dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens de zoen eruit
1: valt. Doe je omri pagarke.
0: Oh, had wel een manier.
1: Bolli, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed. Het was echt gekke kunstgebed.
0: Ja, toen lapper naar mij kijkt, hoe teem op een lapper. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister, maar eerst dat ik door dat originele
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil
1: nee,
0: weten.
1: Maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken? Nee,
0: je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen hamarlijke toetesker, dan ook erbij met hem torenlijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel, ik heb een zoen op een dikke van eten. Door dat wanneer nou mooi dik haag, maar dat kan je originele kina.
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40, hoe per se?
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet, een 40-jarige vrouw.
1: Oeper en nietje doen ook kunstgebed. Je denkt het, hoor.
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw, hè? Een hele mooie, heel mooi gebed is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed was maar een recht, maar mooi.
0: Ja, maar
1: is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijnlijk, ik ga checken dat dikke jaren je originele kina.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betekenen als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageren. Komt het voor dat op je 40 of 45 leeftijd door daar je hekje?
1: Nee, maar nee. Mij valt onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je al? Maar koffie je eigen Lloyd?
0: Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige, trouwens oktober me.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe je ze kregen, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Ik heb iets aan bedeld. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd tegen. Ik kom er eens door. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordeel ook. Ja. Daar. Ego, koffie, pile, Lloyd.
0: Ah, pile. Hier komt hij dan, dames en heren. Zullen we wel Ujala Radio per koffie, chai.
1: Am agolle leer, chat, toen doen je het op.
0: Ja.
1: Appi sekelto?
0: Ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is...
1: Hamar dat wa. Hamar dat man. Hamar ga met wa moeilijk krijgen. Bitch wa me looit. Koekie dent wa na moeilijk.
0: Dus stel je voor dat je je gebit weghaalt, dan zie je er heel anders uit opeens, hè?
1: Totaal anders, hè?
0: Totaal anders.
1: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebied.
0: Ham kooi ken na jane. Ik kooi orat bihwi na jane.
1: Aja je plein noa pethada hoi ke Belmer plein pe.
0: Hamara ego onderzoek kere.
1: Ik
0: door daad he asli ki na.
1: Toen ik op plein onderzoek kreeg.
0: Als plein onderzoek, ja. Huh? Ja, sta ik daar.
1: Dus dat ding van Albert Heijn. Meemaken le toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
0: Jab ze hem zoen li baati, hem Albert Heijn na gai li baati.
1: Hamuna?
0: Ham jaan ke na gai li baati.
1: Maar laat horen wat die hem logo aan jabe.
0: Ohi to, jabe zomaar. Kon je je kusje naar meer.
1: We hebben genoeg alternatieven.
0: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham toro jabe maap ik. En dan zeggen ze, ja, ietsje van een mooi hege. Of wat dan ook. Purana hoi ge. Of kie de prijs van een mooi hege. Ey, is...
1: Babal me kahi jaiye yaar. Maar hamlok sensatie belust horo baati. Hamlok thora jaila hasse saban ke.
0: Nee, helemaal niet totaal. Hamlok bo serieus baati is bij me.
1: Trouwens dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
0: Ja.
1: Die toont dus één ding aan hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Maar het is niet, het is roosje baati. Elke dag gebeurt er elke dag.
1: Wat er moe van.
0: Maar het heeft ook denk ik te maken. Kan je ham Ravi Ramalatan heet hij toch? Ravi Ramalatan heb ik ontmoet in de mandir. En toen bespraken we ook dit. Dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier. Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Waar zit je zo oude hega? Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide. Harik bedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des, ik wat deske, mangega girave ture. Kunnen we een geluid hebben, Joa, met Charlotte?
0: Geluid, wat gaan we er liggen na? Geluid, wat er liggen? Ja. Nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus. Ego des, ik wat des waar me mange hamla kare. Uto hai ye hai ga.
0: Ja.
1: Ma ik ego groep hai ga, chor logan, jon bhi mange ga gegevens lewe.
0: Ja.
1: Chori kare.
0: Ja.
1: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja,
1: gijzelsoftware.
0: Zeker.
1: Toen gijzel kan leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus, maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Sapchich, ik dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu hè, wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Hamlokbati.
0: Ja.
1: Frankrijk met John Palba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. जो सुनने वाले जो नदमी ना मोई फॉलो करी सोईगा एफ हम हिंदुस्तानी में बता दे
0: फुटकरिया में तू बता दे
1: हाँ जो जो बुढ़िया पुरानी है जो साइट ना फॉलो करी सोईगा मोई से फ्रांकराइक में 500 सुपर मार्केट 500 सुपर मार्केट के कूलिंग जो हैगा जो में फ्रिज प्रोडक्ट हैगा जो रहेगा नॉर्मली तर मिंट विंत खराद है जो ठंडा रहे खूब एकदम मोई ओके सबन अफस्तान से फैव तक खराद पे कर देस दोस्त एकदम गरम कर दी इस चीज वा
0: या
1: अफस्तान से दोस्त मैं तो पार द्रुकियस ऑफ द कनोप 500 सुपरमार्केट प्लाटा
0: दिस ये सब चीजों पहले हम लोग फिल्म में भी देखे थे दिस रिसेंटर फिल्म में ऑफ फिल्म्स फ्रॉम 4 5 jaar geleden zo dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films maar ab is wel werkelijkheid mee hoor je dus stel je voor Anand kono hacker maiga energiecentrale ke bunkeren dat kunnen ze hè
1: Natuurlijk, zo na. Je hebt het systeem je naam mooi gegeven.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. En haar hebt dat toen naam mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki ham ibarishya kardeli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe ze kregen onderzoek? Ik kan zeggen, ik jij bitter hali. और तो के चाहिए अपन घर वा बंद करे के सो स्नेल मोगलक एंड खुद मोगलक
0: कैसे हम बंद करे
1: वहां जाएगा सोम्स
0: हम कैसे अपन घर वा बंद करे बे आज से कल से tegenwoordig hebben mensen vinden wel leuk natuurlijk hè al die trend ki dat je deur met je app kan openmaken en alles घर वा में सब चीज हैगा dat je dus alles zodanig hebt ingericht je huis सो दानक कि आदमी लोग भी तोर घर में घुस के रकम रकम चीज भी कर सके सो अपास्तान है अपास्तान बदले
1: दो सब फोर दिल में गुना दिल भी हो सके हम लोग खमाक मांगेला देख हम लोग अपन वक्त वोट भी हल्दी ना बदलेला ऑन दैट वक्त वोट वास्ते इट्स ऑन थाउ करे के बेस्ट वेल फॉर फेलन बा
0: तोर वक्त वोट कौन चाहेगा ना
1: लंबा पेड़
0: Lama peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Ja, toch.
1: Oké, badalie heb je verdwalen. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. सब कुछ हम लोग मांगीला ऑटोमेटिसेर करे मां ओमन हैगा एगो रिसिको भी याद करिए सुनने वालों है
0: या दिस या या
1: और ट्रांस एगो डेन्स बद्राइफ हैगा लॉयट दस्तात रोग नो भाई जोन फ्रांकराइक के कूलिंग सिस्टम वन बदिन करेगा ओकर सॉफ्टवेयर चलेगा ऊपर दोस अशदार रोज एगो नवा कोड ऑन्टवेकल करेगा भाई Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld kreeg, dat toen ook een model was aangelegd, kan je ook een nieuwe code ontwikkeld kreeg.
0: Ja.
1: Dat toen opnieuw bij ontwikkeld kreeg, een code was. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen het Milo reageer ik zeggen, om te reageren op het kontje, gaat hij zeggen, oh, dat was ik bij mij. Dat was ik bij toen ik dat...
1: Bij de jonge leeftijd bij Hotra Kina.
0: Bij de jonge leeftijd bij dat Jarjata, Kina dat Jarjata. Uit Tilburg heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meervaart met de Mulekato is zeker. Hè, Anand?
1: Zeker. JJ, ik ga maar hamlokke gale miliga.
0: Gale miliga.
1: Hamlok tayar ba ti sab koi ke go brasa dewe ke go bosi dewe ke. Lok tayar ba bosi dewe ke bhi achha dus.
0: Zeker. To ke daad hai ya na daad hai ga ham sab koi ke bosi dewe.
1: Tabo bosi tu diye. Met tanden zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw. Nee. Ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook nog een gezondheidstip.
0: Kaap helder kaart. En dat is serieus. Als hij gewoon gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een klein beetje. Dus dat er nog een collega bij van Sunna. Kom ze kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Rood.
0: Hoe kan je? Het is
1: winter. Hoe
0: kan je? Hem pagel
1: verwarren. Bout acha hega tor dehi khati loit
0: gamwa
1: tu mange hela article wa tam to ke hela article wa prabhe mar hum to ke chota roop mein bataila dos sunne walo hum log ke gham jo nahi ga nauda khayega tu na sochiye ki gharwa jo chiragwa tu barega is khanukh na tor dehi ke ekta gham nauda khayega dos aunshi if the tight have 10 minute chahe 10 minute jaiye bahar wa thada ho jaiye En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je in Sanke.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ah, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jakke impuls wat nodig heb je van wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed. Leuk.
0: Yeah.
1: Probeer dan tussendoor ook te bewegen. Dus snack wel lille. Probeer dat meteen te compenseren.
0: Wetenschappelijk onderzocht? Is het wetenschappelijk? Is het wel een tijdschrift of een krant? John Betrouwbaar, heb je wel fake krant?
1: Nee. Sap geverifieerd, hè. En trouwens, sap zijn mooi iets, belangrijk iets. John zei hem ik dem eens, Bati. Har ek insaan ke go eigen ritme haiga. Oké, saban bolega chronotype. Ek admi haiga bijvoorbeeld, Lloyd, John sabere een ochtendmens. Koi koi haiga avondmens. Dat heb je gewoon. Dus utor natuur haiga bijna. Sommige mensen functioneren vroeg in de ochtend al heel erg goed. Sommige mensen functioneren vroeg in de ochtend nog niet goed.
0: Toekomtype, wat je volgens mij bent, een avondmens.
1: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Oewali ham nabati.
0: Oito.
1: Hamme liever bolie das bij je, surukareke, vind ik geweldig.
0: Hamlok winti party.
1: Hamlok liever das bij je, suruwali toch? Dus eerste vergadering liever das bij je, dan nou bij je bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, ik bedoel, in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè? Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor.
1: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van paard bij je, zaad bij je doen, hoe je kan ze.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Dat vind ik wel een nuttig advies.
0: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van zo'n,
1: juist, die mogelijkheid moet er
0: die
1: wel zijn.
0: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus Hamid en die mogelijkheid. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He.
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Door lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet hamar, maar kan je zijn ritme hegen.
1: Kon ritme hebben, Lloyd. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Khali baja bajega tab toor de hiya ritme ba. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen nee. Toen hamne 2 bajje sabere app karega. Plotseling 4 bajje sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 bajje. Kon ritme toke hiya bol to hamne.
0: Dus ritmeloos eigenlijk bol jega.
1: Ritmeloos.
0: Hama chrono, kese bole, chrono wat? Chrono type wa?
1: Chrono type.
0: Type wa, hama, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik ben malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier, ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke. Malaike begaarke. Oké. Nita ook, goedemiddag. Nita zegt mooie chai, koffie, mooie onderwerpen, taboe doorbreken. Kon taboe heen.
1: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
0: Kanker, ja.
1: Maar kapie mooi, ja. Ik heb 23 jaar in Londen toen ik lekker kanker is, toch?
0: Kanker is, hè?
1: Maar Londen was in de war, Engeland met bijlis, chichwa, zonnevallo.
0: Ja, ja.
1: Maar Engeland kijk ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met bijlis, ik ga je haar dieren tuin.
0: Ja.
1: Volg ik het, toch, chichwa?
0: Nee, volg ik het. Deze heb ik niet gevolgd. Nee.
1: 23 jaar kijk Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
0: Ja.
1: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Ugail haiga, jaha ego tijger raha. Ego tigri.
0: Ja.
1: Ego Engeland ke.
0: Ja.
1: Dierentuin mee.
0: Ja.
1: Ta u appen, ego upahinis raha Londa. Koptelefoon. O koptelefoon wapahin ke. Agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा, ओही में कुछ बोलत रहा, उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा। मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुड़ी एकदम इंदवार हो गया रहा, ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो होखर माख से
0: पगला गया था था था गया
1: थोड़ा से थोड़ा मुड़िया सनक गिरा ना बेचारा के
0: सनक गिरा। हाँ
1: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. En dan wil ik nog een keer gaan, kijk eens wat die man aan het doen is. En die girl koiwa me, tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe. Dus tijger wat je noemt, hoe zou je toch? Zo je, hé, ik ga hoewega. Hamar territorium me, ik
0: ga kreien, ik ga kreien.
1: Dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, die gaat aanvallen.
1: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Romnani Kaka was Tigirwa. Tigirwa Ail Kudalokeroeper heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct morsdood.
0: Direct.
1: Dekle dus, Admike Moerike, je Garabarajaiga Kuzloid.
0: Ja.
1: Dan moet je echt extra alert zijn.
0: Maar als ik er
1: een paar waar Janet
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus dan moet je wel een beetje letten, extra opletten. Geven, extra.
0: Maar de heer Jenny Hega, die met mentale gezondheid... Die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenny Hega,
1: ja. Ah, dus je moet een beetje op elkaar letten. Zo nu wel.
0: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
1: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
0: Dan ben je in de war. Ja, oké.
1: Tot IQ chahi jatna uchahiga, toch?
0: Ja.
1: Dat er moori me kush na moye op dat moment, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak hai sarwa. Loit, ego Engeland ke baat hai ga, Chaudhry.
0: E waki tu lobby karega sensatie nieuws, hè?
1: अरे यार मोई लगे तो
0: अच्छा बोला बताओ
1: भैया चौधरी काशिम चौधरी
0: ये कहा के
1: बाद में वोंट इंग्लैंड के बाद
0: अच्छा
1: एंड तुफालग बेन एक दा लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
0: ओके
1: वार दी मान वोंट
0: अच्छा
1: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी लंदन के ना
0: लंदन में गो व्हाट दे यू दैट
1: व्हाइट चैपल में हमरे लिए एक आत्रोच नया इट वाज अ बिट ऑफ फन वाज गेसेलिग
0: ओके
1: मैं तुफालग ओही वे क्वा में अदम यार आत्रा व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी dan een beetje goed kennen.
0: Yeah.
1: Die man is 55 jaar oud.
0: Yeah.
1: Kasim Chaudhry. Maar Kasim Chaudhry had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kaam ook. 5 go.
0: Paj.
1: Bij de overheid. I ministerie liggen, u ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
0: Hè?
1: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga een kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik een kamer.
0: 7 even, dus eigenlijk een beetje.
1: Ha, ieder, ieder, door 5 go laptop ballen rahal links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
0: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
1: Dus ik pak naar Lloyd, ik behoud chalakra.
0: Dus 5 inkomen Camille te gaan. Elke maand. 5
1: go inkomen, hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik wel heel erg slim hoor, van deze man. Dat hij dat
1: maar
0: voor elkaar. Ja, maar kon niet.
1: Maar kon niet.
0: Ja. Ja.
1: Dus zou je het niet proberen te doen? Of zou je het niet kunnen doen? Ja,
0: laat het ons weten. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, ik bedoel, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar.
1: Juist, die man werkt altijd thuis.
0: Ja.
1: Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van huis werken.
0: Was slim.
1: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
0: Ja. Ja,
1: en overal bij
0: het
1: ministeries, hè? Hoe vind je die?
0: Hè? Overal bij het ministerie. Ja, goed.
1: Ja. London, Chorke, Chali, Utrecht.
0: Maar zo'n Engeland, maar zijn naam ik al,
1: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker lekker koffie.
0: Ja.
1: Zijn naam is Hamrijan met Sapkoike, maar per duigo banen, hè?
0: Ik wil een ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
1: Ja, ministerie wel eens 7-even, toch?
0: 7-even, ja.
1: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van eigen maar zoroi gebaat.
0: Betel ik zijn naam met kloksysteem, hè?
1: Nee, niet Chaloid, hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
0: Ja.
1: Dat je moest klokken. Maar als je niet met collega's werkt, kun je niet toe gaan, Bate?
0: Ja.
1: En wat je hebt gedaan?
0: Ja.
1: En toen heb je al een paar taxiritten gereden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus hoe is dat gekregen, ja?
0: Ah, ja.
1: Utrecht gebaat. Ah,
0: Utrecht gaat meer
1: brandmoeien. Ik wil voor een pleeghuis zeggen. Toen zou je zeggen. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekkie na, luid. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben. Of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
0: Ja.
1: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
0: Hè?
1: Ik beries.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Haar nagels waren heel lang.
0: Ja.
1: En er zat poep onder.
0: Ach, gassie.
1: Ze had vieze kleren aan.
0: Mm.
1: Vet haar.
0: Mm.
1: En er was geen mondverzorging.
0: Mijn god, jongens.
1: En wanneer je Adamien John Kaam kreeg, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
0: Ja.
1: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
0: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
1: in
0: kan
1: Nederland.
0: Toch niet?
1: Utrecht, meestal Chicho Wega.
0: Utrecht, meestal Chicho Wega. Utrecht, Adamien Bra, verzorgen. Hè?
1: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moerie naam, mooi.
0: Dus dan?
1: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
0: Dat kan toch niet? Het kan niet waar zijn.
1: Toch is ze liek helemaal uit.
0: Ja.
1: En ego-aurat, we hebben het net over gebed gehad. Hè?
0: Ja.
1: Ego admi dus maar.
0: Ja.
1: Maar die vrouw, die echtgenoot van die man, die vertelt het volgende.
0: Ja.
1: Ki ham jaila, toch? Aber dan mikje dekila. Maar ham dekila steeds dire achteruit jaiga.
0: Ja.
1: Tap. Bole ki oker gebed jon raha, kunstgebed.
0: Ja.
1: Nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
0: Ja.
1: Die Adam helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
0: Ja.
1: Over haar moeder.
0: Ja.
1: Ook haar kunstgebed na Saman Safakaratra en Nikaratra. Ze lieten het gewoon erin.
0: Gatje. Ja.
1: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem. Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat het nadien, Saman Chorde is erin.
0: Yeah.
1: Je moet het toch elke dag eruit halen en schoonmaken.
0: Tuurlijk.
1: En terugzetten en zo.
0: Yeah.
1: Het is toch wat, hè?
0: Yeah.
1: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
0: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen we en de rest doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
1: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilog en John van Kamkeren die doen hun werk gewoon niet goed ook.
0: Yeah.
1: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uitloopt, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wape, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid?
0: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee. Of waar bejaardentehuis mee. En je ziet dat de bepaalde dingen niet gedaan zijn. Dan moet je toch aan de bel trekken.
1: Je moet toch ook zelf wat doen.
0: Je moet ook zelf,
1: niet alles
0: tuurlijk
1: overlaten aan iedereen.
0: Ootjes wat hikers ik hè, maar ja goed als kind zijnde, toen mijn baap kind maar een beetje ja, hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Kie toe bij op een mijn baap kies wat kan je net schorden en dan laat je hun zoals ze zijn, hè? Ja, nee, heb je gelijk.
1: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
0: Ja.
1: Hè? Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
0: verantwoordelijkheid.
1: Verplichting, hoor. Ja. En verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebed zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
0: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
1: Utrecht mij wel.
0: Hebben we niet Den Haag mee, Rotterdam mee? Nee,
1: is het niet nou, we doen dat zeggen.
0: Dus ja, nou, dus zijn wel op een maaibabje wel kelkerje. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht, of verzorgingstehuis, maar je doet het helemaal tegen. Dus heb je wel niet die andere keer.
1: Ja, na chhod diye links ekdam.
0: Ja.
1: Ki wahan pe haiga mooi se hoiga wahan pe na ya.
0: Maar kan je je voorstellen, Anand, ki tu apan ladkan ke die heb je op de wereld gebracht, us ke barka kale, je hebt voor ze gezorgd en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zoon.
1: Toch in Libati, ja.
0: Larkon Marie van zoon, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, abham jaila, verzorgingstehuis met haar. En dan ooit met Jordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je je wat gaan doen met?
1: Zo'n rood hoe je je wat?
0: Ja.
1: Toen heb ik afvragen of het gebeurt. Nee, toen heb ik afvragen. Hoe vaak gebeurt het?
0: Ja, maar hamlok Hindustani is er naar bij toch? We bedoel, appen mij bij hamlok jouw krila.
1: Lloyd, je hebt onder een steen geleefd.
0: Janaiga, hamle idaki niet jam.
1: Toen ik daija, ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daija naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
0: Ja, dus jij zegt van hamlok appen mij bij
1: kind. Heiga dinua bhar.
0: Ja.
1: Ki aaj hamal ladkwaiga.
0: Ha.
1: Ladkwaai bena karega.
0: Ja.
1: Mijn baap kan hem meemaken, Libati, in zo'n verpleeghuis, Lloyd.
0: Ja.
1: Op hun eigen verjaardag. Op die nu aan beheersen agorega. En er komt gewoon niemand.
0: Aire.
1: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
0: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat her. Een hele week. Hè?
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
0: Nou ja, dat ook een hele week om naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen of wat dan ook. Ik bedoel,
1: zeker, dat zou
0: ik
1: goed
0: zijn. Ik ga het doen, maar ik vraag me af. Kie Hamlok, Abermai, Babke, bejaardenhuis, verzorgingshuis. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen hoor.
1: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
0: Maar we gaan hem
1: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoefend hoor je
0: baan. Ja, hem ook in mijn baan, bozaal jagen.
1: Dan boja naraiga, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus het natelijk om samjilabbe. Maar, ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet kan kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ok sange rahega, chahe usa verpleeghuis mein rahega, okar matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhod de. Juist niet. Juist ook het jij zo checken van zoon, hamamai, ja, hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
0: Ja.
1: Na het ook een hoefbaar luier verschoonkereke ook er, dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
0: Nou ja, waarom
1: dat
0: zou jij,
1: willen,
0: waarom
1: dat
0: zou,
1: hebben die ouders nodig.
0: Waarom zou jij niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
1: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Dat is al georganiseerd door
0: precies.
1: De overheid.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
0: Ja.
1: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bed liggerig, maar dan kan je je naar Huawei, kan je je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
0: Nou ja,
1: dus dat professioneel is geregeld, is prima.
0: Ja.
1: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
0: Ja.
1: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
0: Ja.
1: En liefde te geven en kusjes te geven.
0: Dat is al meer dan genoeg, hè?
1: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
0: Ja, Dulaar. Wie jij, welkom. Je reageert voor het eerst op Ujala's WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donho je aan het. Dan ham toke badabe ku konji maya jane. Konji maya bole. Over het onderwerp kanker. Want
1: zeker.
0: Het is een.
1: Hou het beknopt. Dus agar koi bhi ego reactie likje. Sunne walo, dan na je je ekdam khojuj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
0: Ja.
1: Maar toen op een deal zeg gewoon liek, door deal met kunche, maar dat moet je ons laten weten.
0: Ja.
1: Dus ja, Lloyd, a thora hebi hoi ge na?
0: Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van toen Charles Briske, Pythalis Briske, gebeurt dat hier in Nederland, maar Pythalis zijn naam in Hota, op Bakoina reageer ik erbij. Dus ja,
1: weet je, het is een vervelend onderwerp.
0: Waarom is het vervelend? Omdat het is het iets waarvoor je moet schamen of zo?
1: Dat was Sarmaike, dus je
0: Sarmaike,
1: ja. Ham je koeike poetschap, gebruik, heb jij kunstgebed? Niemand gaat zeggen, mehaiga.
0: Nee.
1: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, jaar. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
0: Ja.
1: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou. Ja. Dus ik snap dat ook wel. Het viel me op dat een 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal... De keer wordt watcha. Fief. Helemaal fief.
0: Fief. He? Fief.
1: En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zou het reetje Joahuega hogere leeftijd bezig.
0: Ja.
1: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
0: Zo naartoe. Op een daad na mooiste poetsenkarrière. Ze weer al een raadje na poetsenkarrière. En je zorgt er niet voor toe. Vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat je zo snel zit. Dus ja. En je leeft ongezond. Je zwaar is hartstikke.
1: Ja, maar het heeft ook iets genetisch hoor, Lloyd.
0: Is dat zo dus genetisch?
1: Ja.
0: Oké, okay, zeg. Ja.
1: Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, orkijnikonkontje, Haiga, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
0: Yeah.
1: Dat er een probleempje is.
0: Yeah.
1: Dus Iorotiake Baab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
0: Yeah.
1: Dus ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
0: Jenny reageert over het doen Maabab verzorgingstehuis, bejaardentehuis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière combineren in huwelijk, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat we appen maaibaapje 15 briske zorgen kunnen leren zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus Abelikega over het onderwerp kanker.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, dus goed, dan gaan we zo meteen
1: dus
0: wel even
1: uitzonderingen, erover. Uitzonderingen daar gelaten, hè, Lloyd. Maar meeste admin nakarpaiga.
0: Ja.
1: Raad ordien sewa, ik om mij babke.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen. Het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is. En dat er goede zorg is. Maar nogmaals. Toelar kabate, toena verwaalusker. Je hebt om mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
0: Ja.
1: Idisme.
0: Ja.
1: Nou ja, niks mis mee.
0: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Hoe heb ik het probleem heen?
1: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
0: ja.
1: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat. Als je pijn voelt in je onderrug. Dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
0: Ja, dus
1: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
0: Ja, wie jij collega van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
1: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
0: Moet je PSA-waarde laten?
1: Je komt er te laat achter. Je komt er te laat achter.
0: Oké. Okay.
1: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
0: Ja.
1: Daarom moet je niet zeggen van... Tjoor man, pierkoets piraiga, tjorde, mooi hojaiga.
0: Ja.
1: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
0: Ja.
1: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, tjorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen soms gaat het helemaal mis.
0: Nou.
1: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
0: Ja, ja,
1: anders
0: ja.
1: wordt het wel een hele depressieve uitzending.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Aatje, ja. Aatje.
1: Was gewoon, een tori die we wilden.
0: Ja, ja, ja. Aatje, laat dan een tenigjaan wel een goede uitzending. Koffie, chai, middag, show mee. Oh ja, ik moet iets aan het doen. Aatje, zijn we in onze eigen bubbel bezig. Hè? Dat we niet elkaar ergens op straat of wat dan ook aanspreken. Van, hé, kan je baarte, toekan, kan je baarte. Hoe is het met je, wat dan ook. Waarom doen we dat? Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en op din, bar op een telefoon op of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
1: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
0: Okay.
1: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nou,
1: dat deden we vroeger toch ook niet?
0: Nee, dat hoeft ook
1: hooguit,
0: niet.
1: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hé, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nee.
1: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet, doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila. Kees, toen wat jij mag regen. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die
0: of in de super, of in de supermarkt iconboodschappen toe kreeg uit.
1: Pochetto, van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
0: Ja.
1: Nee, dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
0: Ja.
1: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
0: Ja.
1: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig.
0: Ha.
1: In plaats van met elkaar te praten.
0: Ja.
1: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden. Of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
0: Ja.
1: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
0: Hai, jongens.
1: Dat is wel deze generatie bij jou.
0: Ja.
1: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
0: Ja.
1: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
0: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
1: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet.
0: Maar dus
1: het enige wat ze kunnen is typen.
0: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
1: Nee, kunnen ze niet praten.
0: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
1: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
0: Ja.
1: De jonge generatie, die belt niet meer.
0: Hmm.
1: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
0: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
1: Veel leuker.
0: Ja.
1: Veel leuker. Alleen, je hebt vaak weinig tijd en je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, ik ga die klaar. Daar heb ik mijn werk gedaan.
0: Okay.
1: Dus dat is wel efficiënt.
0: Ja.
1: Appen is wel efficiënt, maar bellen is veel leuker.
0: Veel leuker, toch?
1: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
0: Kon ik je belken? Zo'n hamma, moet je helpen, zo'n lik of ietsje mee? Kie belken kon ik je zomaar. Ik ga het gewoon belken. Videokoker.
1: Nee, die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel.
0: Bij bellen
1: is er een drempel.
0: Hoezo?
1: Van man, bezig, hoi Adamia, drukte me, hoi hem, hoi me belker.
0: Nee, heb je toch?
1: Ja, jij denkt zo, Lloyd. Maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb een goede vriend, Hamnabulabnamoa, die belt me ook nooit op.
0: Wat
1: de honger naar bel kregen.
0: Oha!
1: En dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij, hem kooitje naar bel kregen. En dan zegt hij ook, hem daaruit reed ook in bel kregen, want ook heb ik druk kregen. Weet je dan, ja, kabulier.
0: Ja, kabulier.
1: Oh, de miacha.
0: Oh, burwa, jawan.
1: Dus zelfs Borua logon kan je iets doen, jaar.
0: Jongens. Ka hoi ga dunia ke. Acha. Tik hè?
1: Parlei. Maar Diwali, het is nu Navratri, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Hamna Nikon Mandir Tugaila, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
0: ja, zeker, zeker.
1: Leuk, ongetwijfeld.
0: Zeker,
1: je hebt al Passat gekregen.
0: Passat leek op heel erg. Ik heb veel Passat gekregen. Al een Passat die map ik heel erg. Maar ik vond het een beetje kort.
1: Maar door gharé bhi een Passat pahunchwai.
0: Toen pahunchwai, heb ik ook dus lekker geen...
1: niks te klagen.
0: Ik heb niks... Oh, hier roos, sap kha leli, direct.
1: Nauraten ke eerste roos toe pahile.
0: Eerste roos,
1: uitgebreid.
0: Ik ben er wel blij mee, dankjewel.
1: Dus je bent een gezegend mens.
0: Gezegend mens, inderdaad.
1: Nee, maar nou raad een periode. Hij is uit Abed Diwali. Hij gaat zo'n nevalo. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, Rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
0: Ja.
1: Zo'n nevalo, 8 november, toen liep de agenda mee. Agar koi toke boli na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het je toe op een eigen pandit ze checken. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk Ujala ke saad, Ujala aap ke saad. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tab he Diwali ke din. Or ek hab ta pahile loid, dan hebben we iets leuks.
0: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle wat heb he. Toe kinle, maar toe aage se kinle, toe aage beit he. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, toe jij gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkeloptocht jullie bij. En het begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle. En kom met je pura pariwaarkes uit. Neem je kinderen mee op deze
1: Hebben we een beetje dag. Tijd, Lloyd, om hierover te praten?
0: Jij mag alles zeggen nu.
1: Kunnen we 1-2 minuten hieraan besteden?
0: Ja.
1: Ja, toch? Dus desbarme zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik samay raha ki Nederland mein Diwali janai bina karat raha.
0: Ja. Ab ja, to dana dan.
1: Je wist niet ki Diwali hai
0: kina. Dana dan idhar udhar.
1: Dat is super leuk om te zien.
0: Ja.
1: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamluk natuurlijk Diwali ke din aap ke Diwali gevoel hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamluk natuurlijk toch een gevoel hebben op 8 november. Jonne sap kon je ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En khali ghar baitke or sochye maang chorde, hamar khatnaba. Nee, sap kon je karega is op chich, juist voor jullie. Ujala bhi karega Meervaart mein bahut saalon se for yuli. Dus jon admi abe twijfel karega of sochega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel kare van abe later kine be, abe batia ik baam mein. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk. Het wordt een mooi concert. Om een bhajan rehega, mata ke bhajan rehega, raam bhajan rehega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanamu Alib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamloke keise lagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Lloyd?
0: Nee, zeker
1: dus,
0: niet.
1: Ham hoop karila kusune walo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakinisba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij, maar behoort deel na Agorie.
0: Ja, Audiego concert is wel. Het is niet zo van dat een hele concert. Ik ga niet bhajan of wat dan ook. Nee, dat is het niet. Dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien. Maar het is gewoon een concert. Om een film gaan namelijk Labe met Sanjay Jodha. Satyam Madadin, die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indranil Roy. Mosmi Obroy hebben wij ook hier in de Meervaart. Met Avishkar en Ravinder Singh Bedi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehoor brengen.
1: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan concert.
0: Na toch?
1: Het is een Diwali concert. Ook een matlab ba dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sabkoi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate Musliman, ja... Christen, ja, ik geloof ook in Aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Toen naast je wap ik ga die bhajan hem lok karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
0: Ja.
1: Dus, oh man, hamlok na farak dekhi la ki i hindu hai, i musulman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaisa sa naam mein hamlok karat rahe altijd, Lloyd.
0: Ja.
1: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht joan aanwega. Waan ke bericht joan aanwega. India ke bericht joan. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
0: Nou, ik
1: die, aise ji ja, jaisa hamlok hamesha ji li baati Suriname des mein bhi.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, en koop
1: je kaarten. Het wordt een geweldig concert.
0: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na hen. Dus toen wacht ik er een keer. Staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
1: mooi, mooi bad te bolen.
0: Arre, kabi, moha ze bij mooi mijn bad bij je heen, toch?
1: Bara bara chala kan dit mat ma inderdaad dus jo agorat ho ya be ki stats pass ho jaye tab hum ki name stats pass na hai bhai aap ki dai dus tu khamun kartwa kin le nahi to tu agorat pasta ye be en trouwens 15 euro se karta shuru ba dus dat is super handig
0: ja,
1: en makkelijk.
0: En je krijgt...
1: om een paille.
0: Ja, toch. Ik wil drankje paille. Garderoop is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
1: Pandra euro wat niet krijgen.
0: Pandra euro wat niet krijgen. Ja.
1: Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht in Lloyd.
0: Ja.
1: John Agere, ja.
0: Ja.
1: Kijk eens hoe hij fakkel optocht.
0: Half drie.
1: Half drie, hè?
0: Ja.
1: Hoe fakkel optocht John Agere helemaal gratis.
0: Ja.
1: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
0: En je dus krijgt gratis fakkels ook nog.
1: Gratis fakkels, gratis subcoach, begeleiding. Subcoach. Supergoed georganiseerd. Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus hamlok bij fakkel optocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik al die AWK.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat was het.
1: Boldeli?
0: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
1: Bianke weer trouwens ook mooi. Hij gaat chaloid.
0: Bianke, kijk je graden Bianke.
1: Bianke, hij gaat 20 graden.
0: Oh, lekker hoor. Ja,
1: oktober mee.
0: Ja.
1: 15 tarik oktober ke Bianke.
0: Ah, dat wordt een lekkere terras weer. Hè? Heerlijk.
1: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
0: Lele.
1: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi dien, hij gaat Bianke.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus geniet ervan.
0: Geniet ervan. Dankjewel.
1: Bye bye, hoi.
0: Hoi. You are Ujala Radio ke zariye aapne suni hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Ujala Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Dus een keer mooi weer, gaan we lekker op het terras zitten. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik ben mooi Ghana. Kabi kabi kon ik hatin tu muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het degelijk? Dat ik kon ook moeilijk al. Toe hasde. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goeshirho, aur abna gejaalrekna. Blijf gelukkig en ze zorgen goed voor jezelf. Je hebt ook een zorgcarrière. Dan kan je dus ook een zorgcarrière. Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen. Mooi zeer hier.

0: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net।
1: uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president Abelardo de la Estrella kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsen

0: plaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are.
0: Ujana's Sona Chireya.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
8: Ben jij binnenkort jarig? Door jaren heen, door zalgren heen. Of ga je trouwen? Door wiwaa honen wel heen, door shadi honen wel heen. Ja, kisi ka moonne sanskar heen. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht pe gerilena. Oude bij ticket aap, gerilena via meervaart.nl. Aur ha, apkibar, staspas korting nahega. Dus, ticket gedaan, bouti saste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Amsterdam krijgt nu wel eens zonja in het eerste dat er wie zal graag heeft 70ste verjaardag. Hij is al een keer goed gemaakt. Rahana in het jaar per tante kreeg bij jaar dollar Mahabbat Mubarak Badi gezet als keer. Sonja in het vandaag 70 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Aanraapje zal ik een keer goedje gemaakt hebben. Namens Nichie, Rahana Inait voor Tante Kleem, Ishara, Aar Ishvaak Inait. Pjari Pjari Nani Kleber, Pjari Dular, Aar Mahabbat Mubarak Badi Gezaad, Peeskrenhet Dular Gezaad.

Amsterdam krijgt waar die Sonja in het jaar. Ze zat er wie zal geen 70ste verjaardag en zal er een keer goed gemaakt hebben. Rana in het, tante klee, oude Ishara, oude Ishvaak in het. Nani kreeg waar die jaar dolaar, Mohammed, Mubarak, maar ik zat er keer. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Dus dat er wie zal een keer goedje gemaakt hebben. Isbaar, Jonah Mapsun, Nukajarhe, Rahana, Aur Shashi, Tante Kleber, Pjaar, Dular, Mahabad, Mubarak, Badikazad, Peerskerhe.

Sonja in het kist dat er wie zal graadje zal grikken. Goedje morgen per Rahana or Shashi. Tante klee, bripjaar, dollar, or Mubarak, badige zaad peeske. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Aapke Salgrike, Goesjeke Malkepe, Michael Inait, Arzika Inait, Piari Piari Tantekele, Marie Piar Dular, Mahabet Kezat, Arskrehe.

Amsterdam, Kirani Wali, Sonja in staat ter Wies Algratie, 70ste verjaardag, Haatje en Salgere keer, goeie gemakkelijk. Michael in Eid, or Razika in Eid, Pierre Pierre Tante Klebri, Pierre Dular, or Mahabbet Kesadars keer. Sonja in Eid is vandaag 70 jaar geworden. Salgere keer, goeie gemakkelijk. Nichtje, Mirella in Eid. Tante Klebri, Pierre, Mahabbet, Dular, Mubarakba, die Kesad, Erskere.

Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Isal greke gushike mankeper Mirella Inait. Tante Kliberipjaar, Mahabbat, Mubarak, Badike, Zaat, Arske. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Satarwisal greke gushike mankeper. Nichie Rahana Inait. Piari Piari, lieve, lieve tante Kleberi, Piar, Dular, Mahabbat, Aur Mubarak, Badike, Zaat, Arske.

Amsterdam kennen niet wel die Sonja in het kiaat staat er wie zal er geen 70ste verjaardag is zal er een keer goed gemaakt bij. Michael, Rihanna or Mirella in het Piari Piari Tante Calibri Piari Dular Mohammed Kezad Erske. Sonja in het staat er wie zal er Mubarako Allah Mubarako. Abhi commercial break about baki ke farmaish zarur aap sun lena Ujala radio ke full team ki taraf se aapko ye salgirh mubarak ho sun walo Ujala radio ke zariye farmaish dena hai 15 aanvragen voor maar 100 euro op your Ujala radio stuur je e-mail naar info@ujala.nl

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Happy birthday.
3: Happy birthday to you. Sonja Inait, 70 jaar geworden vandaag. Aadje Boudouard, ciao dat daar ik oktober koe. Sutter wie zal grimmenare hei, Auris, zal grikke, goeie gemakke per vermaaisje programma. Jari kia jara hei. Is waar, lurken is vaak, aur ishara, is vaak, aur ishara inait. Piari piari, nani jan klee. Mari piar, dular, mahabbat, aur mubarak baad ik zaad, urs krehe.

Sonja Inait Kiaas, dat er weer 70ste verjaardag is. Algere keer, goeie gemaakt per. De felicitaties komen van Rahana Inait Aar Shashi, Tante Klee, Ishara Aar Ishwaak, Inait, Nani Klee, Bripjaar, Mahabbat Aar, Mubarak Badikazat Erske. Sonja Inait Kiaas, dat er weer zal graag 70ste verjaardag is. Mubarak maken per. Rahana Inait Aar Shashi, Tante Klee, Ishara Aar Ishwaak, Inait, Nani Klee, Bripjaar, Mahabbat Aar, Mubarak Badikazat Peeskrehen.

Oudje, Sonja in Eindke, Saturday, 70ste verjaardag. Is al een keer goed gemaakt voor Rahana in Eind, haar Shashi, Tante Klee, Ishara, haar Ishafar. In Eind, Nani Klee, waar ik jaar, haar Mahabbat Mubarak, waar ik gezet, Arsker, het programma. Ja, Arsker, hè? Sonja in Eind, Saturday, is al een keer goed gemaakt voor Agla Vermeijs. Rahana inait, or Shashi Tamdeklin, Ishara, or Ishfak, inait, Nani Jan Glebri Pyar Mahabad Mubarak Badi Gizat Peshkrehe.

Sonja in Aitke, Sutterwies al haar 70ste verjaardag. Aatje Boudouard, ciao dat ik, oktober kohen. Is goedje gemaakt bij Rahana in Ait, Arshashi, Tante Klee, Ishara or Ishvaak in Ait, Nani Klee, Ripjaar, Mahabat, Armoebark, Batik is aan Sonja in Aitke, Sutterwies al haar Aatje, Salgre, Kee, goedje gemaakt bij. Rahana, Inait, Aar, Shashi, Tante Klee, Ishara, Aar, Ishvaak, Inait, Nani Klee, Bari Pyaar, Mahabadar, Mubarak Badi, Pyaar, Dulaar, Kesaat, Arskrehen.

Amsterdam, kreeg nu wel eens Sonja in het kist dat 70ste verjaardag had je Salger een keer goed gemaakt per Rahana in het Shashi, Tante Kleen, Ishara or Ishvaak in het Nani Jan Kleber, Pjaar, Mahabat or Mubarak Badikis had er keer. Programma Agri Vermaes. Sonja in het is vandaag 70 jaar geworden, is goed keer Malkeper. We gaan naar Inaid, or Shashi Tante Klee, Ishara, or Ishvaak Inaid. Nani Jan Klee, Arskrehe programma Mubarak Badikisat.

Sonja Inaid ke sattarvis saal graase saal gre ke khushi ke mauke pe nahma ko farmaish ke Rehana Inaid aur Shashi tante ke liye ishara aur Ishwaka Inaid pyari pyari liv liv nani ke liye bade pyar mohabbat mubarak badi ke saath Sonia Inaid, ye saal gre mubarak ho, mubarak ho, mubarak ho. Allah Taala se dua hai ki aapko hamesha salamat rakhe, khush rakhe, tandurust rakhe, har ek bimari se, har ek musibat se dur rakhe. Aap hamesha khush rahe. Ujala Radio ke zariye farmaishe sunne dene ke liye bahut bahut shukriya. Een hele fijne dag, mooi safari aan iedereen ye. Ujala Radio ke zariye sunne wale farmaishe dena hai. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Sunalo, je had ik hamne programma ko peshke hai. Een hele fijne dag. Mooi se rahiye. Zometeen de herhaling van Ujala's Coffee Chai Middag Show. En aaj bhi stampot vanaf 5 uur. Mooi se rahiye.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, hennaavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan.

0: Ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फॉर वंदा. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Halasoch en bijna 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaten toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, Ham in de zaar kregen Arend Chandrika keer in de zaar met Ham. Hey. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Hamir kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Chai middag show te maken. Maar Aaj, Ham tijd, Nicole Liberty.

Jana Radio gezien. Jullie hem afkozen hadden hij je nogma, zolang hij onderweg is. Jullie gaan hem afkozen hadden hij en zonder hij aapjes uit Ujala Radio Pair.

0: Goedemiddag Harm, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Wanjib Halyampe. Ja, opgelost. Goedemiddag. Kijk, zei je. Ja, inderdaad. Heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abbe adagantam bij het hele taraspe.
0: Are?
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker. Dus toe koffie heb ik gelegen.
1: Nee. Koffie heb ik milik gelegen, hè?
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het hele jaar, bijna kuch pije.
0: Maar bij het hele jaar, wat betekent koontjes, hoortjes redden?
1: Aan mijn eigen terras bij het hele
0: jaar. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras, de zon schijnt op jou, en wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hamlo kan hoe jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja, op
1: mijn eigen terras, per jullie, of bediening naar
0: huis. Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je...
0: Dat is wel jammer. Dat tijd. Is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n baithi, ja. Kijk jij kuch banai hem.
0: Ha. Dus
1: dan denk je, nou, chord de lauw bij thee. Abbe mili akhir koffie aan lot
0: lege. Zeker. Milia. Maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: Hè? Maar zo, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Diwali'se fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Als je barca barcelen ging, ja, dan op barca met horoge je
0: te lopen. Ja, nee toch.
1: Een beetje meer de hè.
0: Ooit toch, John Admiron, eigen mooi kapla pijmen kijken, een beetje jagen. Je hebt het koud.
1: Maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Ooit toch.
1: Khali hem lok pikir karija, of sochila over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. En het toekomstje van andere kan je weer wat met de bol uit.
0: Kutschnekker ben je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven...
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven... die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krabbe mari, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus daarna kiki... ja, het is... Ik wil loterijk het daarnaartje zijn. Hè?
1: Zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat er al ook een John Heiga Nederland mee zo'n wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor, hoor. Ki bahut deer na agorie. Als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Want toen ik jalker je te kooi naar jalker je toke. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Toen mangen jane.
0: Ja, toen ze het aangemaakt. Maar net. Dus voordat je verder gaat doseren. Hamaat die jane keer. Wanneer kap toe. Bol ze keer van. Ai, hamar de jame kuch na mooi kama. Hamar machinia na mooi kama. Hamet dat raja ik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen. Zo ne valo. John pe tu jalker ze keer. Makkelijk ze. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लात ऑन द शुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्ट पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heen, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakopiega, daarupiega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: स्टोर स्टूल खांग जो आदमी टॉयलेट जाएगा अगर तो के हाईगा प्लॉटसलिंग हार्ड स्टूल खांग प्लॉटसलिंग डीआरए अफवेसलंट क्रोनिस है ना एक रोज के बाद हम बोले ना दो रोज के बाद मर रोज रोजाना तो के वो प्रॉब्लम हुआ हाईगा लात तो ओक ऑन द सुक आदमी लगे फॉरऑल बाय मन तू जाएगा प्लस करे और तो के पीरा हाईगा तई दस प्लस Dat is ook een signaal. Laat dat ook onderzoeken. Toch heb ik plotseling gewichtsverlies gehad. Toen ik had kilo zakken gehad. Zomaar. En continu toekalbaat. En toch heb ik boekhaar bij gehad. Jada. Toen ook er makkelijk gehad. Toch heb ik onderzoek gehad. Ik hoor ze gehad dat het verband houdt met kanker. Jonathan wie bijvoorbeeld ouderd logen lage. Vooraan gehad. Dat jada bloedverlies gehad. Looit. Door koen me, althans koen je eigen door urine me, ja door ontlasting me, of op blauwe plekken plotseling toch de kijga tot de hippe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hippe plotseling al je eigen. Bij mannen, toen je eigen. Bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten. Of onder de huid, plotseling toen de kiego knobbeltje of een zwelling. Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Aurat lage bhi bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huid John heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood.
0: Ja.
1: Ook een matle baat to kuch heiga door de hime, John toke chai checker waweke. Auro bijvoorbeeld koike plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja.
1: Ja, to door pigmentvlek John raha, pijle plotseling veranderen hoige.
0: Ha.
1: Plotseling me. Ook er matlab bhi haiga toke chai check karwaweke. Ki toke na haiga een vorm van kanker. Auro bijvoorbeeld laatste punt jon likhalba. Agar toke go wond haiga tor muh me of op de huid. Rondom je mond hai. Maar muha me bhi rahega soms. Auro na genees hovega. Langdurig. Dat is ook een signaal.
0: Okay.
1: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, admi logan ontdekker haiga plotseling loit. Ki kanker hoige ba.
0: Ja.
1: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na jan je taboe leed, maar je jan je taboe leed.
0: Ja.
1: Mensen die plotseling te horen krijgen van... Sona, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen orgie ik ba. Uit het niets.
0: Ja, ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Zo nevalo. Toen op een akiban kan liegen, ook er matlab na hek in na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekhe mangega.
0: Ja.
1: En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is.
0: Ja.
1: Dus toen behoed deer je kar die je, tab behoed duur je pahunch ge tor de hime, tab datra logen bhi na behandel kar paiga.
0: Nee, dan is het
1: dus
0: te laat.
1: Dus wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Je onderwerp weer serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Aanleiding.
0: Kuchraha. Oh ja, wat terras. En genieten van het moment. En... Hè?
1: Dus dat je buiten zit. Ja,
0: dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes of het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je?
1: Ja. Heb ik een artikel van Lee trouwens, die ik even wil delen met jou?
0: Oh ja.
1: Lloyd?
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamala Sunni, Hamarka aan Kulle.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus Pahile, Hamari Jan, Aisera. Maar corrigeer me, Sunnevalo. Als je naar eens bij hem zet, dan corrigeer ik je. Stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je app wapen tegen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem ja bij Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thora se leeftijd ke ho, atra 40 jaar. 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat oos apke daad ekdam kraap ho jatra gebit.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zit herra. Ik vraag me af, ki e-side ke dunia me, aajke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste, al een compleet kunstgebied hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor.
0: Ja, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je tandarts, je zorgt ervoor dat je je tanden goed poetst met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel je, hey, nou hoor je kijk in Holland met toe rekenen. Kitor Daatse Jarge op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Ja, per heige is hè.
0: Holland.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je het Chinega met een kunstgebed?
0: Nee.
1: Toen kon je naar Chinega. Nee,
0: ham naar Janela.
1: Bij uw leeftijd ook naar Chinega.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45. In de avonturen wil je wat wachtje krijgen. Maar op een gegeven moment wil ik Arila.
1: Nee, nee, nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft. Mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner deklega van jij hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit, hè? Toen ik dan boerwaddeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age moise dariga, toch? Or at jabir bisuti daarmee, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik je te kooit ook een dikke, toch?
0: Ik kon dat na. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je aan het gaan, kunstgebed heb je echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ook dat kunt doen, je taakje die je dat wou ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat je gaat zoenen of zo, dat je dan
1: doe omri pakarke.
0: Oh, had wel een
1: Bolie, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed, wat echt hekkie. Dokke kunstgebed.
0: Ja, toen lapper na, maar ik haat hoe te moppen lapper ga. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister, maar eerst ik door dat origineel
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil
1: nee,
0: weten.
1: Maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken? Nee,
0: je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen hamarlijke toetesker, dan ook erbij met hem torenlijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel, ja,
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40, hoe per se?
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Oeper en nietje doen ook kunstgebed. Je denkt het al?
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw, hè? Een heel mooi gebed
0: hoe dan?
1: Is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed wel maar recht, maar mooi.
0: Ja, maar.
1: Is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijnlijk, ik ga checken dat dikke keer origineel heb je nou.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi bij Taigen als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageer ik hier van. Komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door daar je hekje?
1: Nee, maar nee. Mij valt onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je al? Maar koffie aan je Lloyd?
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige. Trouwens, oktober mee.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe je ze kregen, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd, hij zegt, ik kom er eens, dus ik hem riga. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordeel ook. Ja. Ego, koffie pile, Lloyd.
0: Ah, pile. Hier komt hij dan, dames en heren. Zo'n wel, Ujala Radio per koffie chai.
1: Am agol le lecha, to donna je het op.
0: Ja.
1: Appie sekelto?
0: Ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is...
1: Amar dat man... हमार खबे तो मुइलग करेगा बिचवा में लोग कुकी दंत वाला मुइलग अल्लाह
0: दिस टेल यू फॉर दैट यू योर गबित वेगहाल्ट दन दन दन दन सी द हेल अदर साइड ओपेंस हे कैन नागा
1: टोटल अंडरस हे
0: टोटल अंडरस
1: कैन जय कैन नीमंड हे मेट दन कुंस्टगबित
0: हम कोई के ना जाने एक को औरत भी ना जाने जो
1: आज ये प्लेन पे ठड़ा हुई के डायमंड प्लेन पे
0: हमारे को अंडरसुक करे
1: है
0: तो दाद है असली की ना
1: तो एक प्लेन अंडरसुक करी आज
0: आज प्लेन अंडरसुक या ja. ja, sta ik daar
1: dus dat ding van Albert Heijn meemaken le toe heb je het aan de lijf ondervonden
0: jab sam sun li baati hum Albert Heijn na gaili baati
1: hamuna
0: hum jaan ke na gaili baati
1: Allah thoro baati hum log wahan jabe
0: oi to jabe somar kuch na kuch na milega
1: de we hebben genoeg alternatieven
0: ja natuurlijk zijn er genoeg alternatieven dus hum thoro jabe maap ik en dan zeggen ze ja ietsje van een mooi hega of wat dan ook purana hoige of ki de prijs van een mooi hega ei is
1: बाल में कहीं जाइए यार तो हम लोग सेंसेशन बलुस थोड़ा बात ही हम लोग थोड़ा जाइला हंसे सब बन के
0: माल नहीं तो टाल हम लोग बहुत सीरियस बात इस बीच में
1: ट्रोंस दैट थिंग फ्रॉम दी हैक फ्रॉम अल्बर्ट हाइन है
0: या
1: दी टोन दिस एन थिंग आन हु क्वेट्सबार वो साइन
0: Zeker. Maar het is niet. Huh? Het is roos gebaat. Elke dag gebeurt er elke dag.
1: Wat er moe van.
0: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je hem Ravi Ramratan. Ramratan heet hij toch? Ravi Ramratan heb ik ontmoet in de mandir. Hamlok Mandir Mereli. En toen bespraken we ook dit. Die DK Hoega. Dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat. Oorlog hier, ja. Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Waar zit je zo oude, ja? Ze proberen dagelijks, overal proberen ze om binnen te komen. Worldwide. Harkbedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Jazeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des, ik wat deske, mangega girave toure. Kunnen we een geluid hebben, Johan, met geluid?
0: Geluid, wat gaan we er lekker naar? Geluid, wat er lekker naar? Ja, nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus ego des, ik wat des, waar mijn mangen hamla keren. Goed, toch?
0: Ja.
1: Maar ik heb een groep, Chor Logan, John B. mangen gegevens leven.
0: Ja.
1: Sorry, ja. En want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja,
1: gijzelsoftware.
0: Zeker.
1: Toch gijzelke leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, hè, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subject, ik dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu hè, wat de risico's zijn. Ik ben kwetsbaar, Hamlok Bati.
0: Ja.
1: Frankrijk met John Bhalba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. Dus toen wel John had me een mooie volg kreeg. Even van Hindustani mee betaalde.
0: Goed kan je met u betaalde
1: gaan. Ja, John Burjapurani en hij had John site na volg kreeg. Mooi zei. Frankrijk met 500 supermarkt. 500 supermarkt. Koeling John hij had. John met fris producten hij had. John Rehega normaliter min 20 graden. John het tanda rek op. Ik dan mooi. Oké, ze hebben afstand ze 50 graden per kardis. Dus ik dan garm kardis, Chijua.
0: Ja.
1: Afstand ze. Dus met een paar drukjes op de knop. 500 supermarkt plata.
0: Dus is heb Chijua een paar helemaal ook film in betekent hier. Dus recente film mee. Of films van 4-5 jaar geleden. Zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar ab is wel werkelijkheid mee. Hoor. Dus stel je voor, hè, Anand. Kono hacker maiga energiecentrale ke bankeren. Dat kunnen ze, hè?
1: Natuurlijk. Zo na. Je toe, door systeem je naam mooi haiga ik dan.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. Or, haar heb dat toen mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt
0: dag.
1: Niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki hem ibarishakar deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe zou ik krijgen onderzoek? Ik kan zeggen, ik jij bitter hali. Of toch kan je een gharwa ban krijgen. Zo snel mogelijk en goed mogelijk.
0: Dan
1: moet je waar jij gaat soms.
0: Hem kan je een gharwa ban krijgen. Als ik alles... tegenwoordig hebben mensen... Mensen vinden wel leuk natuurlijk. Hè, al die trend. Dat je deur met je app kan openmaken. En alles. Gharwa is zo... Dat je dus alles zodanig hebt ingericht in je huis. सो दाना कि आदमी नो भी तोर घर में घुस के रकम रकम चीज भी कर सके सो अपास्तान है अपास्तान बदले
1: दो सब फोर दिल में गुना दिल भी हो सके हम लोग खमाक मांगेला देख हम लोग अपन वक्त वोट भी हल्दी ना बदलेला ऑन दैट वक्त वोट वास्ते इज ऑन थाउ करे के बेस्ट वेल फॉर फेलन बा
0: तोर वक्त वोट कौन चाहेगा ना
1: लंबा पेड़
0: Lama peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Toch?
1: Ja. Dan ook je badalie je. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. सब कुछ हम लोग मांगीला ऑटोमेटिसेर करें मा ओमन हाईगा एगो रिसिको भी याद करिए सुनने वालों है
0: या दिस या
1: और ट्रांस एगो डेन्स बद्राइफ हाईगा लॉयट दस्तात रोग नो भाई जोन फ्रांकराइक के कूलिंग सिस्टम वन बदिन करेगा ओकर सॉफ्टवेयर चलेगा ऊपर दोस अशदार रोज एगो नावा कोड ऑन्टवेकल करेगा भी Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld krijgt, dat je ook een model wat aan gaat leggen, kan je ook een nieuwe code ontwikkeld krijgen.
0: Ja.
1: Dat je opnieuw ook ontwikkeld kan zeggen, code wat. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen het Milo reageert, om te reageren op het kontje, gaat hij zeggen, oh, dat doe ik maar in mijn, hè. Dat doe ik een keer toen ik dat...
1: Pijle jonge leeftijd bij Hotra Kina.
0: Pijle jonge leeftijd bij dat Jardjata, Kina dat Jardjata. Uit Tilburg heeft Sanjay Gurao de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurao, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meervaart met de Molokato is zeker. Hé, Anand?
1: Zeker, JJ, ik ga maar hamlokke gale miliga.
0: Gale miliga.
1: Hamlok tayar, maar die sapko ik ego brasa deweke, ego bossi deweke. Lok tayar, maar bossi deweke, bij het chadus.
0: Zeker, toch dat hei, ja, na dat hei, ja, ham sapko ik bossi deweke.
1: Dat bo bossi toe. Met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè. Nee. Ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook een gezondheidstip.
0: Ik heb heel de kaart. En dat is serieus. Als je gewoon gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een klein beetje. Dus dat er nog een collega bij van Sunna. Kom ze kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roach.
0: Hoe
1: winter je?
0: Hoe kan je? Hoe kan je? Hoe kan je?
1: Hoe kan बहुत अच्छा हैगा तोर देही खाती लोइत
0: गमवा
1: तू मांगे हेला आर्टिकल वा त हम तो के हेला आर्टिकल वा पठाबे मार हम तो के छोटा रूप में बताइला दोस्त सुनने वालों हम लोग के घाम जो नहीगा नौद खाइगा तू ना सोचिए कि घरवा जोन चिरगवा तू बारेगा इस खनुख ना तोर देही के एकते घाम नौद खाइगा दोस्त आंश एफ द टाइट है 10 मिनट चाहे 10 मिनट जाइए बाहरवा ठड़ा हो जाइए En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je in zaken.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ha, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je van, hé, wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed.
0: Ik ben hem jatjelen, want gamua jammer dat Joris liever liggen. Dus ik ben hem jatjelen.
1: Ah, toch? En toen ga je bijvoorbeeld... पहले हम लोग बोलते रहे बैठ के खाइए तो अब दतरा लोगन बोलेगा भी फंसुन ना तू बवेक हो के खा सकेगा भी एगो हाफ ले ले इन तो सब बवेक कर ले फिर एगो हाफ ले ले बवेक करेगा दत कान ओक
0: एक्ट वा
1: या दो एंड तुसर ये हाफ यस इन दो स्टेल ये फोर्थ एगो स्नैक ले ले ले लॉयट
0: या
1: प्रोबेर दन तुसर दोर ओक तो बवेक है दो स्नैक वाले ले प्रोबेर दत मेटेन तो कॉम्पेंसेर है
0: हमने नहीं कहा इस चीजों पर के सुनावे
1: है ज्ञानी है दुनिया में
0: तो वेटेंस्कपलिक ओनरजोक्ट इज इट वेटेंस्कपलिक इज इट वेल एन टाइस्क्रिफ्ट ऑफ एन क्रांत जो बेट्रौबार है कि एक वो फेक क्रांत दिखेगा
1: ना ना ना ना ना सब वेरिफाइड है यार जो हम लोग बोली ला यहां पे एंड ट्रांस सबसे मोय चीज बलांगरा एक चीज जोन से हम एकदम एंज बाती हर एक इंसान के एगो एखर रिथम आएगा ओके सबन बोलेगा क्रोनो टाइप एक आदमी हैगा बाय फॉरबेल्ट लॉयट जोन सबेरे एन ओखतंत मेंस कोई कोई हैगा आफंत मेंस दैट हैप ये गवोन दस उतोर नेचर हैगा बायना समग मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत अल हेलर गुड समग मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत नोग नीट गुड
0: Toen kon type waar je volgens mij een avondmens.
1: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Uwali ham nabati. Hamme liever bolie das bij je, suru kareke, vind ik geweldig.
0: Hamlok winti party.
1: Hamlok liever das bij je, suru wali to. Ja. Dus eerste vergadering liever das bij je dan nou bij je bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, ik bedoel in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè. Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor. Hamse nee, dus, hebben hamme toen bolie dus vergadering.
1: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Toen mag je gelukkig dieet, je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van paard bij je, zaad bij je doen, hoe je kaamse.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Eigenlijk
0: moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. Van zo'n,
1: juist, die mogelijkheid moet er
0: die
1: wel zijn.
0: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus Hamid en die mogelijkheid ook. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Zo'n lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet Hamar Marka zijn ritme heen.
1: Kon ritme hebben, sorry. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Kali baja bajega, tap door de hier ritme. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen nee, met 2 bij je sabere app karega. Plotseling 4 bij je sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 bij je. Kon ritme toch, hè? Ja, bol toch.
0: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jij.
1: Ritmeloos.
0: Hamar chrono, kun je het chrono wat? Chrono type wat?
1: Chrono type.
0: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier? Ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke. Malaike, begaarke. Oké. Nita ook, goedemiddag. Nita zegt mooie chai, koffie, mooie onderwerpen, taboe doorbreken. Kon taboe heen.
1: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
0: Oh, over kanker, ja.
1: Maar ik heb je mooie. Ik word 23 jaar in Londen toen ik lekker kanker is, toch?
0: Kanker is, hè?
1: Maar Londen was in de war, Engeland met Bali, Chijwa, Sunnivalo.
0: Ja.
1: Abe Engeland, kijk, gewoon nieuws om deze gila trouwens. Engeland met Bali was, ik ga je dieren tuin.
0: Ja.
1: Volg je toch, Chijwa?
0: Nou, volg je. Deze heb ik niet gevolgd. Nee.
1: 23 jaar in Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
0: Ja.
1: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Hoe geil hij gaat, jahan ego tijger raha. Ego tigri.
0: Ja.
1: Ego Engeland, ke.
0: Ja.
1: Dierentuin mee.
0: Ja.
1: Ta u appen, ego upahinis raha, Londa, koptelefoon. O koptelefoon wapahin ke, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर माख से
0: पगला गया था थाई पगला गया
1: थोड़ा से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
0: सनक गिरा हां
1: तून इज ही प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. En dat wil ook een wahaiga, tja, dekkiga. Wat die man aan het doen is.
0: Ja.
1: En hoe geil koiwa me, tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe.
0: Ja.
1: Dus tijger wat je noara ha, hoe tja ook geto, zo tje, ik ga hoega.
0: Ja.
1: Hamar territorium me, ik
0: ga kere, hamar
1: dus die voelt zich, bedreigd natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, die gaat aanvallen.
1: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Romnani Kaka was Tigirwa.
0: Ja.
1: Tigirwa Ail Kudel ook roeper. Heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct morsdood.
0: Direct.
1: Dekle dus, Admike Moerike, je garbaraja, Kusloit.
0: Ja.
1: Dan moet je echt extra alert zijn.
0: Maar als ik ook
1: een paar waar
0: ja. Ja.
1: Dus dan moet je wel een beetje
0: letten,
1: extra
0: opletten.
1: Geven,
0: extra. Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid, die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega, ja?
1: Dus je moet een beetje op elkaar letten. Sonnevallo.
0: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
1: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
0: Dan ben je in de war. Ja, oké.
1: Tot IQ chahi jatna uchahi ga, toch?
0: Ja.
1: Dat er moori me kush namo je op dat moment, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Lloyd, ego Engeland ke baat hai ga, Chaudhry.
0: En wat kiet tu lobby kerega sensatie nieuws, hè?
1: अरे यार मोइलगे तो
0: अच्छा बोला इकरा चौधरी
1: बताओ भैया चौधरी कासिम चौधरी
0: ये कहां के
1: बाद में एंड हाई वोंट इंग्लैंड के बाद
0: बाद अच्छा
1: एंड टूफालग बेन आई दैट लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
0: वेयर
1: द मैन वोंट
0: अच्छा
1: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस ऑफ द लंदन कैन
0: लंदन में दैट व्हाट दे यू दैट
1: व्हाइट चैपल में हमरे लिए एक आत्रोच नो या इट वाज अ बिट ऑफ फन वाज गेसेलग
0: ओके
1: मा टूफालग ओही वेक वा में अदम यारा हतरा व्हाइट चैपल फॉर द मेंस ऑफ द Londen een beetje goed kennen.
0: Ja.
1: Die man is 55 jaar oud.
0: Ja.
1: Kasim Chaudhry. Maar Kasim Chaudhry had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kam ook. 5 go.
0: Paj.
1: Bij de overheid. I ministerie liggen, u ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
0: Hè?
1: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga naar kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik ga naar
0: 7 even dus eigenlijk een beetje.
1: Ha, huh? Ieder oeder, door 5 go laptop, ballen, haar links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
0: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
1: Dus ik pak naar Lloyd, ik behoed
0: chalakra. Dus 5 inkomen, Camille, te haar. Elke maand. 5
1: go inkomen, hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik wel heel erg slim, hoor, van deze man. Dat hij dat
1: maar
0: voor elkaar...
1: Niet,
0: ja, maar kon niet.
1: Maar kon niet.
0: Ja. Ja.
1: Dus zou je het ook proberen te doen? Of zou je het ook leuk maken?
0: Ja, laat het ons weten. Kijk ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar.
1: Juist, de man werkt altijd thuis.
0: Ja.
1: Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van huis uit werken.
0: Was slim.
1: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
0: Ja. Ja,
1: en overal bij
0: het
1: ministeries, hè? Hoe vind je die?
0: Ja, overal bij het ministerie, ja, goed.
1: Ja. London, Chorke, Chali, Utrecht.
0: Maar zo naar Engeland, maar zijn naam ik al,
1: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker, lekker koffie.
0: Ja.
1: Zijn naam is Hamrijan, met Sapkoike, maar per duigo banen, hè?
0: Ik wil ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
1: Ja, ministerie wel eens 7 even, toch?
0: 7 even, ja.
1: Je gaat alleen maar klokken.
0: Ja.
1: Je is alweer een klokker die van Ege Mark Soerhoi gebaat.
0: Betel ik zijn naam mijn kloksysteem, Ege?
1: Hm. Nee, niet, Lloyd. Hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
0: Ja.
1: Dat je moest klokken. Maar als je niet met collega's werkt, kun je daar niet toe gaan, Bate?
0: Ja.
1: En wat je hebt gedaan?
0: Ja.
1: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus hoe is dat gekregen,
0: ja?
1: Utrechtkebaat. Ah,
0: Utrecht heeft meer
1: bravo in. Ik wil voor een pleeghuis zeggen. Ha, toen zo tjega. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hamnij niet, hij zegt hekkie na, Lloyd. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
0: Ja.
1: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
0: Hé?
1: Ik beries.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Haar nagels waren heel lang.
0: Ja.
1: En er zat poep onder.
0: Ach, gassie.
1: Ze had vieze kleren aan.
0: Mm.
1: Vet haar.
0: Mm.
1: En er was geen mondverzorging.
0: Mijn god, jongens.
1: En wanneke Adamien John Kamkerega, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
0: Ja.
1: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
0: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
1: in
0: kan
1: Nederland.
0: Toch niet?
1: Utrecht, meest op Chicho Wega.
0: Utrecht, Adamien, dus niet verzorgen. Hè?
1: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moeie naam.
0: Dus
1: zo.
0: Dan?
1: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
0: Dat kan toch niet? Het kan toch niet waar zijn?
1: Het
0: kan niet waar zijn.
1: Toch is ze liek gelbaar, Lloyd.
0: Ja.
1: En ego ouret. We hebben het net over gebed gehad. Hè?
0: Ja.
1: एगो औरत के आदमी एगो आदमी दोस वहां पे आएगा
0: yeah.
1: मां दी फ्राउ दी एगनोट फन दी मान दी yeah. फर्टल तो फोलगंदे
0: या
1: कि हम जाएला तो अपन आदमी के देखिला
0: huh.
1: मां हम देखिला स्टेज धीरे धीरे धीरे धीरे अख्तर हो जाएगा
0: या
1: yeah. तब बोले कि ओकर खबेत जोन रहा कौन खबेत
0: या yeah.
1: Nee, nee, nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
0: Ja.
1: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
0: Ja.
1: Over haar moeder.
0: Ja.
1: Ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara trouw. Ze lieten het gewoon erin.
0: Gatje. Ja.
1: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem.
0: Mm.
1: Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat het nadien, Saman Chorde is erin.
0: Yeah.
1: Je moet het toch elke dag eruit halen
0: ja,
1: en tuurlijk, schoonmaken.
0: Tuurlijk.
1: En terugzetten en zo.
0: Ja.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
0: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen en de rest ja, doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
1: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilog en Januan Kamker doen hun werk gewoon niet goed ook.
0: Yeah.
1: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uitloopt, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wape, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
0: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, hé, hey, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee. Of waar bejaardentehuis mee. En je ziet dat er bepaalde dingen niet gedaan zijn. Dan moet je toch aan de bel trekken.
1: Je moet toch ook zelf wat doen.
0: Je moet ook
1: je
0: zelf
1: niet
0: ja,
1: alles
0: tuurlijk.
1: Overlaten aan oh, iedereen.
0: Ootjes wat ik een keer. Maar ja, goed, als kind zijnde. Toen mijn baap kind maar een beetje hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Keer toe bij op een mijn baap kind wat kan je net schorden. En dan laat je hun zoals ze zijn. Hè? Ja, dan heb je gelijk.
1: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
0: Ja.
1: Hè? Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
0: verantwoordelijkheid.
1: Verplichting hoor. Ja. En verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebit zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
0: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
1: Utrecht mij wel.
0: Hadden we niet Den Haag mee, Rotterdam mee, Hamlok in de stad?
1: Nee, nou, we doen dat zeggen.
0: Dus ja, nou, dus zijn wel op een maaibabje wel kelker je. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht, of verzorgingstehuis, maar je doet hele baart, dus heb je wel te niet die andere keer.
1: Ja, na Chordi links, ik dan.
0: Ja.
1: Ki, wampe heiga, mooi se hoiga, wampe
0: maar, na ja. Maar kan je je voorstellen, Arne, ki tu, op een lurken ke, die heb je op de wereld gebracht, hoe zo ke, barkakele, je hebt voor ze gezorgd, en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zoen.
1: Toch in Libat, ja.
0: Toch in. Lurken maar die van zoen, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, ab ham jaila, verzorgingstehuis met haar. En dan hoor je met Chordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je wat gaan doen met?
1: Zo'n rood hoe je wat.
0: Ja?
1: Toen op ik afvragen of het gebeurt. Nee, toen op ik afvragen. Hoe vaak gebeurt het?
0: Ja. Maar Hamlok in staan niet eens naar Nabati toch? We bedoelen, op een maaibaip, Hamlok Kjalkerila.
1: Lloyd, je hebt onder een steen geleefd. Ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daar ja, naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
0: Ja, dus jij zegt van Hamlok, op een
1: maaibaip. Die nu op haar.
0: Ja.
1: Die aaj hamal larkwaaiga.
0: Ha.
1: Larkwaai bijna krijga.
0: Ja.
1: Mijn baap kan hem meemaken in zo'n verpleeghuis, Lloyd.
0: Ja.
1: Op hun eigen verjaardag. Op die nu aan beheer ze van Agorega. En er komt gewoon niemand.
0: Aire.
1: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
0: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat beheer. Een hele week. Hè?
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
0: Nou ja, ook een hele, week om naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen of wat dan ook. Ik bedoel,
1: zeker, dat zou
0: ik kan doen. Maar ik vraag me af, kie hamlok, abonnemai babke. Bejaardenhuis, de verzorgingshuis. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen, hoor.
1: Laten we hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
0: Maar we gaan
1: hem even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, veel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoeven te geven.
0: Ja, hamlok je mij bab bozaljaka.
1: Dan boja nadaiga, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus wat natuurlijk hem samjilabbe. Maar, ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet kan kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ook sange rahega, chahe usa verpleeghuis mein rahega. Ook er matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhoorde. Juist niet. Juist ook het jij zo checken van zoon, hamamai, ja, hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
0: Ja.
1: Na toke hoefbaar luier verschonken, ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
0: Nou ja, waarom zou jij willen, waarom
1: dat
0: zou,
1: hebben die ouders nodig.
0: Waarom zou jij niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
1: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Dat is al georganiseerd door
0: precies.
1: De overheid.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
0: Ja.
1: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bedliegerig, maar kan je het naar Huawei, kan je het toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
0: Nou ja, goed.
1: Dus dat professioneel is geregeld, is prima.
0: Ja.
1: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
0: Ja.
1: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
0: Ja.
1: En liefde te geven en kusjes te geven.
0: Dat is al meer dan genoeg, hè?
1: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
0: Ja, Dulaar. Wie jij, welkom. Je reageert voor het eerst op Jalas WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donho je aan het. Dan ham toke betabe. Kuntje mij dan. Kuntje mij bole. Over het onderwerp kanker. Want
1: zeker.
0: Het is een.
1: Hou het beknopt.
0: Ja.
1: Dus agar koi bhi ek reactie likhiye. Sunne walo to na jaiye ekdam khojuj ke sab kuch want dat kunnen we zelf ook doen.
0: Ja.
1: Maar tu aap een deal se gewoon leek. Tor deal mein konche ba dat moet je ons laten weten.
0: Ja.
1: Dus ja, Lloyd, a thora hebi hoi ge na?
0: Nou ja, kon hebi na koe ne kuch na hebi ge. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van toen 40 briske 45 briske baat to da jharge ki na jharge gebeurt dat hier in Nederland maar pehle se naam hoort ha op pa koina reageer kerba dus ja.
1: Weet je, het is een vervelend onderwerp hè, Lloyd.
0: Waarom is het vervelend? Omdat het is het iets waarvoor je moet schamen of zo.
1: Dat was er maike ba to. Dus je
0: maike,
1: ja. Zoon, ham je koi ke pooch up gebruik heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen me haiga.
0: Nee.
1: Niemand gaat het zeggen, want je schaamt je ervoor, jaar. En je vindt van dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
0: Ja.
1: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
0: Ja.
1: Dus ik snap dat ook wel.
0: Alleen,
1: het viel me op dat een 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal de keer wordt watcha, fief. Helemaal fief.
0: Fief. Hè?
1: Fief. En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zult er eentje Joao-Wega hogere leeftijd bezig.
0: Ja.
1: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
0: Zo naartoe. Op een daad na mooiste poetsenkarrière. Ze weer al een raadje na poetsenkarrière. En je zorgt er niet voor toe. Vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat je zo snel zit. Dus ja. En

0: ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
1: Is dat zo dus genetisch?
0: Ja.
1: Oké, okay, zeg. Ja.
0: Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
1: Ja.
0: Dat er een probleempje is.
1: Ja.
0: Dus Iorotia Kebab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
1: Ja.
0: Dus ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
1: Jenny reageert over het doen MyBab verzorgingstehuis, bejaardentehuis mee. Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière combineren in huwelijk, wagera, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat we hem appen. Maaibaapje Pandra Briske zorgen kunnen zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus Abelikega over het onderwerp kanker. Wel eigenlijk.
0: Nee, hartstikke leuk.
1: Ja, dus. Nou ja, goed. Dan gaan we zo meteen
0: dus
1: wel even
0: uitzonderingen,
1: erover.
0: Uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakarpaiga.
1: Ja.
0: Raad ordien sewa, ik om mij babke, is best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen, het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is en dat er goede zorg is. Maar nogmaals, toelarkabate, toenafarwaluske, die hebben mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
1: Ja.
0: Idisme.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Ja, hoe heb ik een probleem hier?
0: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
1: ja.
0: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat, als je pijn voelt in je onderrug. Dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
1: Ja, dus
0: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
1: Ja, wie collega van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
0: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
1: Moet je PSA-waarde laten?
0: Je komt er te laat achter. Je komt er te laat achter.
1: Oké.
0: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
1: Ja.
0: Daarom moet je niet zeggen van, chor man, pirkuch piraiga, chorde, mooi ho jaiga.
1: Ja.
0: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
1: Ja.
0: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, chorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
1: Nou.
0: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
1: Ja,
0: Anders wordt het wel een hele depressieve uitzending.
1: Ja. Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en din, bar op een telefoon op of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
0: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
1: Okay.
0: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nou,
0: dat deden we vroeger toch ook niet?
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nee.
0: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet, doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila, kese toe wat jij mag eigen. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die.
1: Of in de supermarkt, ik kon boodschappen toe krijgen,
0: Ah, push it, hoor. Van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Dus

0: niet zomaar, maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
1: Ja.
0: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
1: Ja.
0: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig, in plaats van met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden, of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
1: Ja.
0: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
1: Hey, jongens.
0: Dat is wel deze generatie, Bahia.
1: Ja.
0: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
1: Ja.
0: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
1: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
0: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet. Het dus enige wat ze kunnen is typen.
1: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
0: Nee, kunnen ze niet praten.
1: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
0: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
1: Ja.
0: De jonge generatie, die belt niet meer.
1: Hmm.
0: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
1: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent, in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
0: Veel leuker.
1: Ja.
0: Veel leuker. Alleen, je hebt vaak weinig tijd. En je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, wat had ik klaar? Daar heb ik mijn werk gedaan.
1: Okay.
0: Dus dat is wel efficiënt.
1: Ja.
0: Appen is wel efficiënt. Maar bellen is veel leuker.
1: Veel leuker, toch?
0: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
1: Zo'n hamoujalap is zo'n koffietje mee. Kijk, belker kon ook eens zomaar. Ik ga toch gewoon belker. Videokoker.
0: Nee, die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel. Bij bellen is er een drempel.
1: Hoezo?
0: Van man, bezig, gooi Adamia, drukte me, gooi hem. Ooi, met belker erbij.
1: Maar nee heb je toch.
0: Ja, jij denkt zo, Lloyd. Maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb een goede vriend, Hamnamoa, die belt me ook nooit op. Wat de honken naar belken regen.
1: Oh.
0: En dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij hem kooitje naar Belkarila. En dan zegt hij ook hem daaruit reed ook in Belkarik, want toch heb ik druk regen. Weet je dan, ja, kabulier.
1: Ja, kabulier.
0: O burwa, Damiacha. O burwa, ba.
1: Onahe jawan.
0: Dus zelfs burwa logon karaitje, Juwajar.
1: Ai, jongens. Ka hoi ga dunia ke. Acha. Tik.
0: Parlei. Maar Diwali, het is nu Navratan, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Hamna Nikon Mandi Tugele, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
1: ja, zeker. Was
0: leuk, ongetwijfeld.
1: Zeker.
0: Je hebt al Parsaat gegeten.
1: Maar een Parsaat leek op heel erg. Ik heb veel Parsaat gekregen. Een Parsaat die heb ik heel erg. Maar ik vond het een beetje kort.
0: Maar door gharé bij een Parsaat pahunchwaili.
1: Toen heb ik ook
0: dus
1: lekker gegeten.
0: Niks te klagen.
1: Ik heb niks. Ohi roj, sap kha leli, direct.
0: Navratan ke eerste roj toe pahunchwaili.
1: Eerste roj,
0: uitgebreid.
1: Ik ben er wel blij mee, dankjewel.
0: Dus je bent een gezegend mens.
1: Gezegend mens, inderdaad.
0: Nee, maar nou raad een periode. Hij zei het, abe Diwali, aiga sunewalo. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
1: Ja.
0: Sunewalo, 8 november, toen liggen de agenda mee. Agar koi toke boli na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar tu twijfel, kan het je op een eigen panditse checken. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk Ujala kesaat. Ujala aap kesaat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november. Omdat tap het Diwali gedien. Or ik heb dat pahile Lloyd. Dan hebben we iets leuks.
1: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indraneel Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toen apankarta na kinle wat hebben. Toen kinle, wat toen aage se kinle. Toen aage beetje. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkeloptocht jullie bij. Een begin van meervaart en eindig ook bij de meervaart. Dus toe kartwakinle en kom met je pura pariwaarkesaat. Neem je kinderen mee op deze
0: Hebben we een beetje tijd, Lloyd, om hierover te praten?
1: Jij mag alles zeggen nu.
0: Kunnen we 1-2 minuten hieraan besteden?
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus dit Bharmis zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik samai raha ki Nederland met Diwali janai bina karat raha.
1: Ja. Ja, dana dan.
0: Je wist niet ki Diwali hai kina.
1: Dana dan ieder uther.
0: Dat is super leuk om te zien.
1: Ja.
0: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamluk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoel hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamluk natuurlijk ook een gevoel hebben op 8 november. Jonne sab koi ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manawike met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En khali ghar baitke aur sochye mang chorde, hamar khatnaba. Nee, sab koi karega is sab cheez juist voor jullie. Ujala bhi karega meervaart mein bahut saalon se for yuli. Dus jon admi abe twijfel karega of sochega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel karega van abe later ki nabe, abe batiaik ba hame. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk, het wordt een mooi concert. Om een bhajan rehega, mata ke bhajan rehega, raam bhajan rehega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanamu Alib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamluke keiselagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Roy?
1: Nee, zeker
0: dus
1: niet.
0: Ham hoop karila kisunewalo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakin isba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij ga, maar behoort deel na agorie. Agorie.
1: Ja, het is niet zo van dat een hele concert of wat dan ook. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is 1 of 2 bhajan misschien, maar het is gewoon een concert om een film gaan namelijk Labe met Sanjay Jodha, Satyam Matadin, die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indru Nilroy, Mosmi Obroy hebben wij ook hier in de meervaart met Avishkar en Ravinder Singh Bidi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehore brengen.
0: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan-concert.
1: Na toch?
0: Het is een Diwali-concert. Ook een matlab dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sab koi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate musulman, ja, christen, ja, ik geloof toch in aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Tu nasuchi wap ik khali bhajan hamlo karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
1: Ja.
0: Dus, man, hamlo na farak dekhi la ki hindu hai, musulman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaise sa naam mein hamlo karat rahe altijd, Lloyd.
1: Ja.
0: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega. Waar ke bericht John Awega. India ke bericht John. Laat ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
1: Nou,
0: ik kom boeien. Hij zei, ja, je zegt, Suriname is mee bij.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, en koop
0: het wordt
1: kaarten.
0: Een geweldig concert.
1: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na hen. Dus toen na wacht je kariki. Staspaskorting miljoen. Na miljoen. Want na
0: een mooi, mooi bad toe bole.
1: Arre, kabi hamar moha se bhi mooi me bad bhi likere hega, toch?
0: Bara chala kan dit. Inderdaad. Dus je agorat hoi ga be. Ki staspas ho jai tap hum ki name. Staspas na hai bhai, aap ki dai. Dus tu gewoon kartwa kinle. Nee, tot u agorat pasta jebe. En trouwens, €15 se karta suruba. Dus dat is super handig en makkelijk.
1: En je krijgt...
0: om een paillet.
1: Ja, toch. Ik wil drankje paillet. Garderobe is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma me zei...
0: €15 wat niet kan
1: je. €15 wat niet kan je.
0: Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht en Lloyd.
1: Ja.
0: John Aguirre, ja.
1: Ja.
0: Kijk eens hoe hij fakkel optocht.
1: Half drie.
0: Half drie, hè?
1: Ja.
0: Hoe fakkel optocht John Aguirre helemaal gratis?
1: Ja.
0: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
1: En je krijgt gratis fakkels ook nog.
0: Gratis fakkels, gratis subcoach begeleiding. Subcoach. Super goed georganiseerd. Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkel optocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik aan week hebben.
1: Ja.
0: Je naar hartje.
1: Nou. Ja, dat was het.
0: Boldeli?
1: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
0: Op Bianke weer trouwens, al mooi. Hij gaat chaloid.
1: Op Bianke, kijk graden. Bian,
0: hij gaat 20 graden.
1: Oh, lekker hoor. Ja.
0: Oktober mee.
1: Ja.
0: 15 tarik oktober, ke Bian.
1: Dat wordt een lekkere terras weer. He? Heerlijk.
0: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
1: Lele.
0: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi ding, Rega Bian.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus geniet ervan.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
0: Bye bye, hoi.
1: Hoi. UR Ujala Radio ke zariye aapne sune hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Ujala Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Jessica, mooi weer. Gaan we lekker op het terras zitten. Bjaantje tillele. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik een mooi Ghana. Kabi kabi konok hatin tu muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik u degelen? Dat ik kon ook moeilijker. Toe has de. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goeshirho, aur abnachialrekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe apikina, zorg kerie. Dan kan je ze doezer koeke zorg kerie. Dit was Ujala's middag Coffee Chai middag show, waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen. Mooi serieus.

Soujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indroniel Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart, we horen wel heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

In een heerlijke Tillo, Heer, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer, Bojo en...

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met twee vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is Kesaria Pujala Radio van Arijit Singh. En daarmee beginnen we dit uurtje. Leo, hoe gaat het?
1: Goed, hoe gaat het met jou?
0: Waarom ben je altijd zo vrolijk?
1: Ja, ik heb gewoon weinig te klagen. Gewoon altijd leuk om hier te zijn, een beetje jappen.
0: Als iemand het woord blij ei gebruikt, dan denk ik gewoon per definitie aan jou.
1: Ik heb dus een hele goede sticker van mij als ei.
0: Oh, ja, wil je die
1: het
0: delen?
1: Het is echt heel on-character.
0: Ja. Ik communiceer dus de laatste tijd in stickers.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Echt tot irritant aan toe, zeg maar. Ja. Als iemand iets stuurt, kan ik er 3 terugsturen om precies de specifieke emotie uit te drukken die ik dan heb.
0: Maar stickers kunnen dat op een manier waarop woorden dat niet kunnen.
1: Nee,
0: en
1: precies.
0: Emoties ook niet meer, trouwens.
1: Nee.
0: Want er zijn boomers die dan emoties verkeerd gebruiken. Dus dan niet de lading begrijpen, goed?
1: Ja, dat maakt het lastig.
0: Ja.
1: En emoties kunnen nu ook tegenwoordig passief-agressief voelen? Of zo? Heel ongemeend?
0: Ja.
1: Maar een sticker kan echt perfect zijn.
0: Weet je welke passief-agressief is?
1: Nou.
0: Als je die dubbele punt haakje pakt, zeg maar, op Teams.
1: Ja.
0: Dan wordt dat een hele passief-agressieve sticker.
1: Dan wordt het zo'n lachend dingetje, maar die meent die lacht niet, die haatje.
0: Ja, die lacht niet echt. Die lacht een beetje.
1: Er is eentje die wel lief is, maar die moet je dan heel specifiek opzoeken. Die is minder passief-agressief.
0: Dat doe ik alleen bij speciale mensen.
1: Ja, dat is niet altijd de moeite waard.
0: Nee. Ik heb nu aan mijn collega's geleerd om ook stickers te gebruiken. En dat is echt het meest geweldige. Want
1: maar ook alle leeftijden die dat
0: doen. Alle leeftijden.
1: Oh,
0: en dan krijg ik gewoon van een boomer gewoon een slee-sticker. En dan denk ik van ja. Jij begrijpt het.
1: Ja.
0: Jij begrijpt
1: dat zijn
0: wat ik
1: coole
0: heb gedaan.
1: Mensen. Ja.
0: Echt geweldig. Voordat we dit uurtje gaan jeppen, wil ik eigenlijk naar dit liedje.
1: Oké.
0: We hebben hem heel lang geleden gedaan en toen zei je dat je het leuk vond.
1: Oké.
0: Dus ik heb hem speciaal voor jou weer gezocht.
1: Oh my god, zo lief. Oké.

0: ik heb een schokkende mededeling.
1: Vertel, speel de 10.
0: Het is al week 42.
1: Nee, doe normaal.
0: Van de 52 en nog 10 weken en dan is het volgend jaar.
1: Nog maar 10 weken?
0: 10 weken.
1: Bro, wat hebben wij gedaan dit jaar?
0: Ja, ik zat het mezelf dus ook af te vragen. Ik kon niks bedenken.
1: Hebben wij iets nuttigs gedaan met onze tijd?
0: Hebben wij iets bereikt? We hebben heel veel gepraat.
1: We zijn jeppers.
0: Een klein aantal liedjes gedraaid.
1: Minimaal, zeer beperkt.
0: Ja.
1: Net genoeg om er niet uitgegooid te worden.
0: Net genoeg om niet podcast te zijn. Maar verder...
1: Oh, hebben wij... Oh.
0: 42 weken zijn al voorbij, hè, van dit jaar.
1: Dat is echt een beetje midlife crisis. Want nu moet je opeens gaan nadenken over...
0: Ja. Hoe ga je dit jaar, zeg maar, nog recht trekken?
1: Ik heb nog 10 weken.
0: Ja.
1: Om te compenseren.
0: Wat is het plan daarvoor?
1: Oh my god. Alle doelen die we hadden bedacht.
0: Ja.
1: Hebben we die...
0: Moeten we dat even een keer terugluisteren of zo? Van wat wilden we ook alweer en is dat gelukt?
1: We moeten even in het boekje kijken.
0: Ja, maar dat gaat mogelijk confronterend zijn.
1: Oh, daar ben ik ben daar mentaal nog niet voor voorbereid,
0: nee,
1: girl.
0: Nee, ik kom hier later nog wel een keer op terug.
1: Vanaf welk moment is het oké om een kerstboom op te zetten?
0: Oeh.
1: Want 10 weken klinkt heel weinig.
0: Ja, het klinkt als heel kort. Maar ik heb toch altijd zoiets van... Sowieso pas na Halloween...
1: Wanneer is Halloween?
0: 31 oktober.
1: Oké.
0: Ik vind het pas vanaf november, zeg maar, als je echt van kerst houdt. En je huis is anders grimmig en donker en niet verlicht.
1: Maar nu wordt het ook om 7 uur al donker.
0: Ja, maar we gaan nog die dingen doen met de uur, klok een uur verzetten en zo. Dan is het weer net anders. Toch?
1: Ik weet niet.
0: Ik weet ook niet. Ik kan het niet mentaal verwerken hoe dat werkt.
1: Maar ik weet niet of het werkt.
0: Ja. Nee, pas november, december...
1: Hmm.
0: Ik vind het ook nog een beetje anders als je nog echt actief Sinterklaas viert. Want het voelt raar om al een kerstboom te hebben als je nog Sinterklaas gaat vieren.
1: Maar dat gaat hand in hand.
0: Dat gaat niet hand in hand.
1: Sinterklaas en kerstman zijn vriendjes. Dat gaat hand in hand.
0: Ze hebben allebei rood aan. That's all.
1: En met haar.
0: Ja.
1: Ze lijken echt veel op elkaar.
0: Maar jij bent altijd heel vroeg met die kerstboom en heel laat met weghalen.
1: Ja, omdat het donker is.
0: Ja, precies. Maar je hebt nu palmboom met lichtjes.
1: Maar daarom vieren we Diwali. Zodra het donker wordt.
0: Ook lichtjes.
1: Ook lichtjes.
0: Ja. Dus eigenlijk kun je daarna al die kerstboom zetten. Want dan heb je het licht al geïntroduceerd.
1: Kan.
0: Toch?
1: Kan. Valid. 2 november, Diwali.
0: Ja.
1: Dus dat kan wel.
0: Dus dat is na Halloween.
1: Oké. Dan gaan we eerst 1 november na het concert.
0: Mm-hmm.
1: In de Meervaart. En de fakkeloptocht doen eerst daarvoor.
0: Ja.
1: En dan gaan we... Op Diwali-dag kan het ook.
0: Dat kan ook. Maar dan heb je wel veel te doen op 1 dag.
1: Oké, true. Ik moet ook nog een grote schoonmaak.
0: Je moet wel in het moment aanwezig zijn en zo.
1: Oké, valid.
0: Oh, en die schoonmaak.
1: Valid.
0: Die gaat je nekken.
1: Die gaat me echt nekken.
0: Ja. Je hebt 42 weken niet schoonmaakt.
1: Lego. Niet overdrijven, hè?
0: Nee, daar ben ik wel goed in.
1: Je bent daar echt goed in.
0: Ja.
1: Normaliter kunnen allochtonen beter overdrijven dan Nederlanders. Maar jij kan het
0: echt goed.
1: Goed
0: overdrijven.
1: Jij bent echt goed.
0: Ja.
1: Maar toch... Het is en overdrijven, maar ook dingen heel accuraat beschrijven.
0: Ja.
1: Het gaat bij jou echt hand in hand.
0: Ja. Je kan objectief beginnen altijd. En dan daarna kun je er nog een schepje opdoen wat je niet had hoeven doen, maar wat je wel doet. Gewoon omdat het kan.
1: Gewoon om voor iemand karakter te gaan.
0: Ja.
1: Even persoonlijk te worden.
0: Ja, om gewoon even de observatie af te maken.
1: Oh my god, Leo.
0: Nee, ik ben hartstikke blij en ook hartstikke aardig tegenwoordig.
1: Pro.
0: Ik kijk me echt aan van that's not true.
1: That's not true. Een half uur geleden was ik getuige van iets anders. Echt een half uur.
0: Ja, kijk, daar was niemand bij. Dus ik denk niet dat ze je geloven.
1: Oh my god, ik had al gewoon de knopjes omhoog moeten zetten.
0: Ja,
1: zodat iedereen
0: je had gewoon
1: kon
0: op
1: horen.
0: Moeten nemen. Dat je het in kunnen editen.
1: Oh my god.
0: Gemiste kans.
1: Ik ga het doen alsof ik naar een liedje ga. En dan laat ik ondertussen de microfoon aanstaan.
0: Ik zeg niks.
1: Oké.

0: Ik ben dus benieuwd. Dit is de eerlijk antwoorden vraag, want die hoort er natuurlijk bij hier bij Stamppot.
1: Waarom mag ik hem nooit stellen? Waarom moet ik altijd degene zijn die wordt exposed?
0: Ja, dat is leuk voor mij.
1: Oké, tot zover deze vriendschap.
0: Ja. Nee, maar de luisteraars moeten ook meedoen en ik moet het ook gewoon beantwoorden. Dus
1: Okay,
0: als je heel graag wil, mag je het volgende week ook vragen.
1: Okay,
0: de vraag. Heb je ooit expres iets slecht gekookt, zodat je daarna niet meer hoefde te koken?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Maar mijn mama luistert.
0: Ja, ik weet het.
1: Waarom zet
0: Wat
1: je me zo
0: op die vraag? Ja?
1: Slecht gekookt, nee. Maar ik heb in het begin geprobeerd om de was slecht te doen, zodat ik het niet hoefde te doen.
0: Echt waar?
1: Maar dat is niet gelukt. Maar toen mijn Didi nog thuis woonde, toen lukte het wel. Want dan had mijn Didi medelijden met me, dan ging ze het voor me doen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze dacht, oh, dit kind,
0: die het kan
1: kost
0: het niet
1: haar
0: alleen.
1: Te veel moeite. Dit is te zwaar voor haar, dit kan ze niet aan, zeg maar. Bij mijn Didi heeft het gewerkt. Bij mijn moeder heeft het niet gewerkt.
0: Oh, en nu moet je het zelf doen.
1: Ja. Maar gekookt, nee.
0: Ja, maar dat is ook dom, want je moet het ook zelf eten.
1: Ja.
0: Dan heb je slecht eten voor jezelf gemaakt.
1: En iedereen weet hoe belangrijk wij eten vinden.
0: Ja. Dus je kan dat niet expres slecht doen.
1: Nee, want ik hou van mijn eten en mijn eten moet goed zijn.
0: Ja.
1: En als het niet lekker is, dan heb ik mijn beperkte ruimte die ik heb verspild aan slecht eten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En heb je daarna alsnog zeg maar een soort van honger naar lekker eten.
1: Ja.
0: En dan kun je niks meer eten. Ja.
1: En jij?
0: Expres slecht koken, dat kan ik niet, denk ik. Je kan niet expres je eten verpesten. Dat voelt heel dom.
1: Wat een gekke flex is dat.
0: Nee, maar ik ga toch niet expres mijn eten laten verbranden of het te lang koken. Of, ik heb het niet in me, ik kan dat niet.
1: Maar
0: heb ik iets anders expres slecht gedaan? Weet ik ook niet. Ik ben gewoon best wel perfectionistisch. Als je het doet, dan moet je het goed doen.
1: Maar jij
0: ik ben
1: was
0: wel
1: een
0: goed
1: goeie...
0: in mijn onderuit praten om er überhaupt aan te beginnen. Maar ik ga het niet slecht doen.
1: Nee, als je eenmaal begint, als jij eenmaal commit, dan doe je het
0: ja,
1: wel goed.
0: Dan ga ik het wel goed doen.
1: Ja.
0: Maar voordat ik commit, daar kan ik me nog wel soms onderuit praten. Van, het komt even niet uit.
1: Maar, wij hebben gewoon druk nodig om te presteren.
0: Ja.
1: Pas als de druk hoog genoeg is, dan gaan wij locked in op iets.
0: Als er geen deadline is, als het niet belangrijk is, als het ook over een maand kan. Ik pak dan geen urgentie.
1: Nee.
0: Ik laat het.
1: Ik ga het alsnog op het allerlaatste moment doen.
0: Ja.
1: Je kan mij 3 maanden geven en ik doe het de avond ervoor.
0: Ja. Dat heb ik ook. Of bijvoorbeeld met opruimen. Pas de dag dat mensen langskomen, ga ik opruimen.
1: Ja, want anders wordt het toch weer rommelig. Ja. Waarom zou je het opruimen zodat het weer rommelig kan worden? Dan moet je het alsnog gaan opruimen.
0: Ja. Maar die eindeloze cyclus is gewoon vervelend.
1: Precies dat.
0: Maar het is ook met was. Je moet blijven wassen.
1: Maar was is echt vervelend.
0: Ja, het zijn zoveel handelingen los die je moet doen.
1: Ik begrijp niet waarom voor daar geen robots zijn.
0: Oh, dat zou zo fantastisch zijn. Ik hoef geen AI om posters te maken. Geef mij eentje die de was kan doen.
1: Precies. Praktische dingen die ik niet wil doen.
0: Ja.
1: Oh, weet je wat ik dus laatst zag? Een robot die kan koken.
0: Oh.
1: Maar het is dus geen robot, het is een apparaat. Een soort van robotapparaatje, net zoals een robotstofzuiger heeft, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is een robotapparaatje. En die heeft dus allemaal pre-saved
0: recepten.
1: En dan kan je gewoon kiezen wat je wilt. En dan moet je die paar ingrediënten klaarzetten. En het heeft dus een cool element. Dus je kan het in de ochtend klaarzetten en dan zeggen... ik wil 6 uur warm eten en jij komt 5:45 terug van werk.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaat hij dus maken.
0: En in zichzelf of in een keuken dat hij echt gaat bewegen en zo?
1: Nee, in gewoon. Het is gewoon 1 apparaat.
0: Oké. Okay.
1: Die je dan maakt.
0: En daar gooi je alles gewoon in en dan...
1: Ja, je zet allemaal in aparte containers en dan weet hij wat is.
0: Oh my god.
1: Zet uien in A, zet dit in B, zet dit in C. En dan gaat hij het zelf. He stirs the pot. Himself.
0: He stirs the pot.
1: Ja.
0: He does the cooking.
1: He does the cooking.
0: Leaves no crumbs.
1: Nee. En je krijgt dan in je app zeg maar hoe ver die is.
0: Oh mijn god.
1: Goed hè?
0: Dat is wel handig.
1: Ja.
0: Dat is wel handig.
1: Daar word ik wel blij van.
0: Dat zijn wel gunstige ontwikkelingen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mensen die dan niet kunnen koken, die hebben gewoon geen excuus meer.
0: Nee.
1: Want je kan gewoon dat
0: ding halen. Gewoon aanzetten. Hoeveel tijd kost dat nou?
1: En ik heb laatst nog iets heel onnodigs gezien. En dat is...
0: onnodig ook, oké. Okay.
1: Echt onnodig. Maar dat is een apparaatje die dan in de ochtend een warm handdoekje...
0: Oh my god.
1: Dispost.
0: Dat is wel echt toppunt onnodig.
1: Het is echt toppunt onnodig. Maar in dit koude weer, weet je
0: maar
1: hoe lekker
0: je
1: het
0: dan
1: is?
0: Luxe?
1: Om een warm doekje te hebben.
0: Maar
1: zeg
0: wat doe je daarmee? Je gezicht wassen of zo?
1: Je gezicht wassen, ja.
0: Net zoals in het vliegtuig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Op zich snap ik het wel.
1: Luxe, toch?
0: Ja.
1: Heel onnodig, maar wel heel
0: super
1: leuk.
0: Super onnodig. Dat is echt voor als je geld over hebt en denkt, haha, warm handdoekje.
1: Maar zoals we vorige week hebben gezegd, we hebben geen geld.
0: Nee, er is geen geld. Dus niet voor ons.
1: Nee.
0: Misschien op het kerstlijstje zetten.
1: Oeh.
0: Het is toch al bijna kerst.
1: Nog maar 10 weken, bro. Ja. Nee, dat is nu oud en nieuw.
0: Ja,
1: kerst is nog eerder. Oh my god. Ik ga mijn verlanglijstje maken. Doei.
0: Ja, we moeten door.
1: Doei. We hebben haast niet gekregen. Ja. Gaan we naar de OG.
0: Ja.

0: Ik wil even nog iets shockends met jullie delen. Het houdt niet op.
1: Waarom?
0: Het houdt niet op. Maar deze gaat echt out of nowhere komen. Dit verwacht je gewoon niet. Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar een goede vriendin van mij, die kreeg via LinkedIn een berichtje. Okay. En meestal zijn dat recruiters van, hey, we zagen je profiel. Misschien is deze functie leuk voor je, neem contact op, toch?
1: Precies, waarvoor LinkedIn is gemaakt.
0: Ja, voor werk.
1: Ja.
0: En werkgerelateerde zaken.
1: Ja.
0: Zij kreeg een berichtje met het onderwerp, leuke vrouw met kinderwens gezocht.
1: Pardon?
0: Ja.
1: Op LinkedIn?
0: Via LinkedIn.
1: Vrijpostig?
0: In haar DM.
1: Vrijpostig?
0: Ja.
1: Oké.
0: Het was van misschien een onverwacht berichtje, maar zeker geen spam. Voor een leuke member van een bepaalde dateorganisatie zijn ze op zoek naar de juiste match. Dus dit is iemand die werkt voor een organisatie die mensen koppelt.
1: Oké.
0: En die zoekt dan op LinkedIn naar mogelijke matches.
1: Dat is illegaal.
0: Dat is toch bizar?
1: Illegaal.
0: Hoe bedoel je via LinkedIn? En dan zegt ze nog, de kracht van LinkedIn is tenslotte het verbinden van mensen. Dus we proberen onze zoektocht op deze manier net wat verder uit te breiden.
1: Welke AI-chatbot heeft dat geschreven?
0: Ja, ik weet ook niet. Maar er staat ook zo'n breed streepje in dat bericht. Dus je weet eigenlijk al genoeg.
1: Ja.
0: Maar de kracht van LinkedIn is om mensen te verbinden qua werk.
1: Werk.
0: Werkgevers, ja. Werknemers.
1: Ja.
0: Mensen die gelijke banen hebben om inspiratie op te doen en zo.
1: Ja.
0: Daten?
1: Oké, maar... gewoon iemand die zijn shot probeert, zeg maar.
0: Ja, iemand die je voorbij ziet komen en dan denkt, die is leuk.
1: Fijn, weet je wel, doe je best.
0: Het gaat net.
1: Het zijn ruige tijden, doe je ding, weet je wel.
0: Ja, het zit ook allemaal niet mee, weet je.
1: Maar een datingsbureau die LinkedIn... Ik zou rapporteren.
0: Ja.
1: Rapporteren.
0: Wat moet je daar ook mee?
1: Oh, heel... Wat heeft je vriendin geantwoord?
0: Ze heeft het volgens mij gewoon gelaten. Ik was van vriendin, reageer hahaha en blokkeer daarna. Maar ik vind dat bizar. Dat je gewoon via LinkedIn gaat vragen van... Hey, kijk eens naar dit profiel. Misschien is het een leuke man voor je.
1: Het profiel was ook al gestuurd.
0: Ja.
1: Het profiel was meegestuurd.
0: Het profiel van de man waar het om ging is meegestuurd.
1: In het eerste bericht.
0: Ja, daar is een hele link.
1: Dus ze kreeg het gewoon zo bam in haar gezicht geduwd.
0: Ja. Mensen moesten wel actief zelf op die link klikken. Maar iedereen kon zeg maar...
1: Op die link klikken.
0: Op die link klikken. En
1: heb
0: dan
1: jij
0: dat
1: die
0: heel
1: link ook?
0: Ik heb screenshots van waar de link heen gaat. Maar eerst wil ik nog even mededelen dat dat bureau echt iets van 3000 plus euro per maand kost, hè?
1: Pardon?
0: Ja.
1: 3000 euro per maand?
0: Dus dan snap ik ook wel weer dat ze heel hard werken, want je vraagt heel veel geld.
1: Dan begrijp ik waar de audacity vandaan komt.
0: Ja, dan moet je wel die urgentie op LinkedIn pakken, want je hebt echt iets to deliver als mensen zoveel betalen.
1: Maar eerlijk, ik begrijp wel waarom ze LinkedIn gebruiken.
0: Ja, fatsoenlijke mensen zijn wel op LinkedIn.
1: Ja, en je ziet wel een heel cv.
0: Ja.
1: Wat diegene heeft gedaan, hoe oud diegene is, kan je ongeveer achterhalen dan.
0: Ja, wat voor interesses iemand heeft, allemaal dat soort dingen.
1: It makes sense.
0: Maar het is vrij postig.
1: Het is vrij postig.
0: Het is vrij postig.
1: Goed zo.
0: Maar dat profiel, dat is dus ook een 100% AI geschreven profiel, zeg maar. Iemand heeft gewoon 10 minuten met de beste man gezeten en wat vragen gesteld.
1: Nee.
0: En daarna aan AI gevraagd van... Yo, kun je hier een super aantrekkelijk profiel van maken?
1: Ik zie de prompt op voor me inderdaad. Ja. Super aantrekkelijk.
0: Ja. We willen dit gaan verspreiden. Iedereen moet denken, oh mijn god, ik wil deze man. Dus ja, maar ook de omschrijvingen zijn ook gewoon lastig. En ik weet niet hoeveel ik precies moet delen. Maar het is bijvoorbeeld, zijn brede schouders, warme glimlach en randloze bril geven hem een zacht en betrouwbaar voorkomen.
1: Nee.
0: Nou ja.
1: Nee.
0: Sorry.
1: Nee.
0: Ik vind dat heel lastig.
1: Dat heeft sowieso geen enkel mens geschreven.
0: Niemand zou dat zo doen.
1: Nee.
0: Nee. Ik, dat iedereen dat ook gewoon zo kan zien via LinkedIn. Wij waren in shock.
1: Dat begrijp ik.
0: Zij was ook in shock. Ze heeft naar iedereen gestuurd van, wat is dit nou weer?
1: Maar het is ook chockerend.
0: Ja.
1: Ik krijg je dat in je gezicht.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: Niet van een datingsbureau.
0: Nee.
1: Van een datingsbureau heb ik ook niet meegemaakt.
0: Maar dit is gewoon een recruiter om iemands levenspartner te zijn. Dat vind ik heel grappig.
1: Oh my god. Ja.
0: Ja.
1: Ja. We kunnen een spin-off van LinkedIn maken.
0: Ja.
1: Gewoon hetzelfde, maar als je dan...
0: Upload je cv en vindt de perfecte match.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon op basis daarvan matchen.
0: Ja.
1: Het kan.
0: Dus mensen, pas op. LinkedIn is ook gevaarlijk tegenwoordig. Je kan nergens meer rust pakken.
1: Oh my god.
0: Ze komen van links en rechts.
1: Maar dat is wel echt scary voor die dating. Dat is bijna dezelfde level als van die tantes, weet je wel, die je willen koppelen.
0: Die gaan ook gewoon vrijpostig.
1: Die gaan ook vrijpostig hard.
0: Ja, en die delen ook gewoon al je gegevens overal. Dat heel profiel ook. Ja.

0: Vind ik heftig.
1: Ze maken gewoon een hele PowerPoint-presentatie.
0: Ja.
1: Oh my
0: Kaartjes
1: God.
0: Om uit te delen. Business cards.
1: Leo.
0: Ja, als je toch bezig bent. Might as well.
1: Huh. Is het een business idee, though, voor 3000 euro?
0: Ja. I mean, er is blijkbaar grof geld mee te verdienen.
1: Ik kan ook wel in een paar LinkedIn DM's sliden.
0: Ja. Yeah.
1: Geen probleem.
0: Ja. Yeah.
1: I'll do it.
0: Hoi.
1: Hoi. Ik kan bij jou testen.
0: Oh ja. Doe dat maar.
1: Is goed. Ik ga een AI-profiel van jou maken eerst. En dan ga ik daarmee
0: Het moet wel echt kijken. Maximaal AI zijn, graag.
1: Oké. I will do it.
0: Ja,

0: Na dit heerlijke, rustige en ontspannende liedje op Ujala Radio zijn we natuurlijk wel bij Stamppot.
1: Gaan we gestrekt been?
0: We gaan met gestrekt been even onze irritaties delen.
1: Let's go.
0: Ja. Oké, mijn irritatie is namens mijn zusje.
1: Oh.
0: Zij heeft laatst haar diploma gehaald. Dus dat de diploma-uitreiking. En ze had helemaal een mooie outfit en mooie schoenen. Alleen die schoenen hadden van die bandjes die alleen langs je hiel gaan. Dus die gaan niet om je enkel heen, maar alleen langs de achterkant van je hiel.
1: Oké. Okay.
0: En dan moet je bidden tot God dat het blijft zitten.
1: Ja.
0: En het blijft niet zitten.
1: Nee.
0: Het blijft nooit zitten.
1: Het gaat nooit blijven zitten.
0: Het werd gewoon slipper. Dat bandje, dat deed niks. Het was echt flop, flop, flop, weet je wel. Maar ik had die hek gezien.
1: Oh.
0: Ik had die hek gezien met een elastiekje wat je dan eraan vastmaakt en dan om je enkel doet, zodat je eigenlijk alsnog gewoon een bandje om je enkel hebt. Dus het kwam goed, maar ze was geïrriteerd.
1: Oh,
0: het was ook op die dag zelf dat ze dacht van, oh mijn god, dat bandje gaat elke keer los.
1: Oh.
0: Want ze had wel gepast of het goed zat, maar ze had niet echt langer op gelopen, zeg maar.
1: Yeah.
0: So she learned the hard way.
1: Oh no.
0: Ik vond dat een hele terechte irritatie.
1: Heel terecht. Maar ik vind het ook heel zielig voor je zusje.
0: Ja,
1: je zusje kwam, is lief.
0: Ja, ja, ze had niks misdaan en toch werd ze vies gezet.
1: Jouw zusje kwam jou banaan geven. Dat is echt de eerste herinnering die ik heb van jouw zusje.
0: Ja, dit komt vaak terug.
1: Ja, het komt echt, maar het is echt in mijn hersenen gegrift gehad.
0: Ja.
1: Dat was de eerste klas waar bij jou thuis voor Frans opdracht of zo.
0: Ja, we moesten een video maken of zo.
1: Video maken. Toen kwam je zusje kwam de woonkamer in met een bananenjas van Leo. Je moet banaan eten van mama.
0: Dit was echt mijn eerste herinnering. Maar wat ik me daar dus nog heel goed van herinner is dat jij dan op de grond ligt bij de tv op je zij en dat je dan dat script aan het voorlezen bent.
1: Wat?
0: Ja.
1: Nee.
0: Je zat niet op een stoel, je zat niet op een bank. Je lag op de grond op je zij.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat is echt niet waar.
0: Dit is zo. Ik kan het zo goed voor me zien.
1: Nee, laat me jou op mute zetten.
0: 100%.
1: Heb ik dat gedaan?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Leo, wat is dit voor? Nee, dit,
0: ja.
1: Je hebt me echt vies
0: gezet. Elke keer zelf in die banaan begint, dan denk ik, ja, jij lacht daar.
1: Ik bedoel het lief. Ja, zusje was lief.
0: Maar het was ook heel grappig dat je daar lag.
1: Waarom lag ik daar?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet waarom je daarvoor had gekozen. Ja, nobody made you. Maar je lag daar toch.
1: Oh, toen had je nog hamsters.
0: Konijnen.
1: Of konijnen. Konijnen had je.
0: Nee, ja. Maar je lag niet bij die konijnen. Want jij,
1: nee.
0: Jij voelt niet met konijnen en zo.
1: Nee. Unrelated. Je had toen nog konijnen.
0: Ja, klopt.
1: Oh, dat is echt heel lang geleden. Leer.
0: Ja.
1: Besef is 13
0: jaar of zo.
1: Ja.
0: 14?
1: 13 en een half?
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Echt lang.
1: Heel lang geleden.
0: Echt lang. Ja.
1: Oh my
0: maar wat is
1: God.
0: Jouw irritatie?
1: Mijn irritatie, die was ik even vergeten. Want ook al een irritatie is op zich.
0: Ja. Dat je iets weet en dan een seconde later weet je het niet meer.
1: Maar
0: hoe kan dat?
1: Omdat je het vergeet, omdat iemand door je heen gaat praten. Door je gedachten heen.
0: Ja.
1: Je bent nog een gedachte aan het maken, zeg maar.
0: De synapsen moeten nog verbinden. Ja,
1: precies. Ze zijn nog connecting en dan praat iemand tegen je. En dan ben je van, huh.
0: Wat?
1: Dus dat is ook al een irritatie op zich.
0: Ja.
1: Maar dat was niet mijn echte irritatie, maar ik was het nog vergeten. Dus Leo, help a girl out.
0: Ik heb het opgeschreven, want ik had een vermoeden dat dit mogelijk een keer zou gaan gebeuren. Haar irritatie is dat je op je eigen tong in je wang kan bijten.
1: Oh ja.
0: En altijd als je denkt van, ik moet nu niet op mijn tong of mijn wang bijten, dan bijt je op je tong en wang.
1: Het is altijd de gedachte, hé, ik heb dat echt lang niet meer gedaan. En dan gebeurt het.
0: Ja.
1: En als je er eentje op hebt gebeten, dan blijf je erop bijten.
0: Ja.
1: Totdat het weer herstelt.
0: Ja, en dan duurt het heel lang.
1: Ik ben dan zo van, wat voel ik? En dan,
0: ja.
1: En dan ga je ook de hele tijd met je tong er tegenaan, toch?
0: Ja.
1: Echt heel smerig.
0: Ja,
1: maar
0: je moet wel.
1: Ja, je hebt geen keus.
0: Nee. Ja, dat is irritant.
1: Ja. Ik had ook laatst, dat heb ik echt een hele lange tijd weer gehad. Dat had ik vroeger altijd wel als kind. Dat je met je tand door je lip gaat, toch?
0: Oh.
1: Als je dom doet en je valt, zeg maar. Dan ga je ook met je tand.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat ik deed, maar ik schoot uit. Waardoor ik mezelf heb geslagen van onder, zeg maar.
0: Oh mijn god.
1: En dus mijn
0: girl.
1: Tand in mijn lip was gegaan.
0: Girl. En ik met zichzelf aan het vechten.
1: Ja.
0: En ik voelde verliezen.
1: En verliezen ook nog.
0: Ja.
1: Dus ik voelde de pijn. Ik dacht zo, wow, deze pijn heb ik echt heel lang niet meer ervaren.
0: Ja.
1: Dat is zo
0: ik kan me dat niet eens meer voor me halen. Of ik dat heb gehad en hoe dat dan voelde.
1: Het is net zo pijn als je schaaft over de grond, zeg maar, buiten.
0: Ja,
1: tijdens het spelen.
0: Ja.
1: Dat is zo'n pijn die je zo lang niet meer hebt gehad. Maar als je dan eenmaal weer hebt.
0: Of als je zo op je knie valt of zo. Je hele knie legt open. Dat is ook zo'n pijn die je als kind hebt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was echt heel weird.
0: Oh, heftig.
1: Ik moest daar opeens random aan denken.
0: Ja.
1: Dus ik heb de gedachte gedeeld.
0: Ja,
1: liefde van mij.
0: Ja.

0: denk ik.
1: En dan zie je dat ik aan het spelen was met de muziek. Ja. En per ongeluk een liedje wissel.
0: Hopelijk heb je gewisseld naar een leuke.
1: Het is wel leuk.
0: Oké.
1: Het is wel vrolijk, maar ja. Ik was gewoon aan het klikken op dingen. En toen...
0: Ze kan ook niet stilzitten, zit met pen te spelen, met haar oorbellen, met een haarklemmetje.
1: Wat exposure bij allemaal. Er luisteren mensen naar dit programma, die ik ken gewoon, hè?
0: Ja, maar die kunnen zich dit dan ook heel goed voor zich zien. Heel goed inbeelden.
1: Heel gemeen.
0: Ja, kijk, daarom heb ik altijd ringen om. Dan kan ik met mijn ringen spelen.
1: Oh, dat is
0: ik kan ook niet stilzitten namelijk. Oh, ik heb geen ringen om.
1: Ik wil zo'n, wat had je vroeger ook weer? Zo'n fidget spinner.
0: Ja.
1: Ik wil zo'n ding dat draait.
0: Zo'n ding dat draait. Ja. Krijg je voor kerst, is goed.
1: 10 weken wachten?
0: Oké, ik bedenk wel iets anders. Omdat je dan 25 jaar en zoveel maanden en zoveel dagen bent.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké,
1: maar we gaan weer terug naar het liedje waarmee we bezig zijn.
0: Bent

0: Oké, ik ben zojuist geschreeuwd dat ik niet meer aan knopjes mag zitten.
1: Ze moest stilzitten.
0: Ik moest stilzitten, maar het liedje was te goed om niet opnieuw te draaien.
1: Ja, helemaal mee eens. Je moet hem gewoon afluisteren.
0: Stellen, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: We hebben extra genoten.
0: Tot zover mijn schande van de week weer.
1: Ja, weet je, kan gebeuren.
0: Let's move on.
1: Ja, we gaan verder. Laten we het hebben over Almere.
0: Why?
1: Nee, soms dan heb je het met mensen over van... ja, waar kom je dan vandaan? Almere. En dan heeft iedereen zoiets van...
0: Waarom?
1: Ik weet ook
0: waarom
1: niet.
0: Waarom haten mensen op Almere?
1: Ja, kijk. Het heeft niet zoveel sfeer als een oude stad.
0: Nee, maar is logisch.
1: Maar het betekent niet dat het helemaal niks heeft.
0: We bestonden niet. Wij waren water.
1: Ja. Hoe vet is dat? Wij zijn nu wel hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij zingt, zeg maar. Wij zijn gebouwd op water, zeg maar.
1: Misschien het uitbeeld, dat is heel mooi.
0: Hey, oh ja, ik mag niet meer bewegen.
1: Shit. Je moet oppassen met die handjes.
0: Naar mijn handjes wegzetten.
1: En dan komen mensen hier en dan is het dan... oh. Maar dit valt hartstikke mee. Dit ziet er hartstikke prima uit. Het is helemaal niet zo sfeerloos als ik had gedacht.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja,
0: Het is niet zo slecht.
1: Nee. Het heeft gewoon alles.
0: Het is niet zomaar dat wij hier wonen.
1: Het heeft gewoon alles. Het is een logische plek in het land. Lekker in het midden.
0: Ja.
1: Kan alle kanten op.
0: Maar
1: heeft alle winkels.
0: Ik vraag me dus echt af waar de haat vandaan komt. Want de haat zit echt diep bij
1: het
0: mensen.
1: Het is echt specifieke haat.
0: Echt specifiek Almere.
1: Ook in tv-programma's en zo. Als ze het dan hebben van... ja, maar het is niet zo slecht als Almere. Ja,
0: waarom worden we altijd... wij zijn zeg maar België.
1: Ja.
0: Hoe België altijd wordt gebashed door Nederlanders. Ja. Maar dat begrijp ik nog.
1: Ja.
0: Want het is België.
1: Ja.
0: Maar Almere?
1: Ja. Ik weet ook niet. Het is heel specifiek.
0: Luisterers, ik heb trouwens weer side-eye gekregen. Omdat ik weer aan het bewegen was met de pen. En dat maakte een minuscuul beetje geluid.
1: Ja, en ik hoorde dat. Ik ging kijken naar die pen.
0: Ja. En naar mij. Ik ben bang.
1: Ik denk dat het tijd is om af te ronden. Want jij moet even een rondje huppelen. Of hinkelen. Of weet ik niet. Even bewegen
0: ergens. Ik heb je al gezegd dat luisteren mensen naar dit programma, Leo. Niet doen.
1: My bad.
0: Oké, laten we dan maar het liedje doen wat ik per ongeluk net heb aangeklikt.
1: Is goed. Mooie afsluiter.
0: Oké, tot zover. Stamppot de Boetje aan de Radio.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: Dankjewel, Leo.
1: Dankjewel, Jay.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मूर्ण संस्कार है, मूर्ण संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Ghost, Kehak, the best, Ujala Radio.
11: Tujhe lage na nazariya.
12: This is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jana, Lara Hair, Diwali, Het Feest van Licht, Hoop en Vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe. Ja, Kizika Munda Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te heen. Pandra vermaaisch voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने।
1: यू आर Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are Ujala Radio Headlines. Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt 700.000 euro donaties, maar heeft nog 2,8 miljoen nodig om faillissement te voorkomen. Bij Kekova gevonden. 4500 jaar oud scheepswrak met goed bewaarde aardewerk uit vroege bronstijd. Politie en onnodige Ahold uit tot aangifte van cyberaanval Albert Heijn. Historicus ontdekt jarenlang verborgen getuigenissen van seksueel geweld tegen Nederlandse vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de hoofdstad. Ujala Radio. Ojalalare, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus toe wacht per Gridena. Wacht in Akker. Zondag 1 november.

0: ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn we wel
1: over?
0: Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Kopiekaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala, lare he, zondag 1 november ko. Jabberjust Diwali concert, our fakkel op toch aankleed. Live on stage, Ravinder Singh Biddy met Avishkar Orchestra. Ticket wacht bij afgedelingen, geen stadspaskorting. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl.

Oejalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaart Theater mee, doorgaat in Aur. Oejalalar her, Surinamdiska Wahikalakar. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Ujala's Sona Chireya.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.
3: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op You Are Oezala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हेडलाइंस van vandaag. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. Hambolleritos, om maar wakken. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Halasoc en bijna 5 miljard euro winst. 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaat het toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, in de zaar kreeg je Anand Chandrika in de zaar met hem. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Hamid kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujjala's Coffee Chai middag show te maken. Maar Aaj, ham tijd, Nika Liberty.

Jumaro, Jana Radio Gazette, Chile Hamapko Sonate He, Yenahma, zolang hij onderweg is. Chile Gana Hamapko Sonate He, en Sunte He, Aapke Saat, Ujala Radio Pair.

0: Goedemiddag, goedemiddag Harren, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, inderdaad. Konjibaliampe. Ja, opgelost, opgelost. Goedemiddag. Kijk zeggen, ja, inderdaad, heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abbe adagantam bij Thalili Taraspe. Lekker, hè?
0: Ja, lekker, lekker. Dus toen koffie heb ik gelegen.
1: Nou, nee. Koffie heb ik milik zeggen, hè?
0: Ja.
1: Maar gewoon bij Thalili, ja, bijna kuts pijen.
0: Maar bij Thalili Taraspe, wat het koontjes hoortjes redden?
1: Aan eigen terras bijvoorbeeld alleen.
0: Van eigen. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras. De zon schijnt op jou. En wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hebt ook gewoon jij bij op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja,
1: mijn eigen terras, per jullie, of bediening naar
0: huis. Bediening.
1: Dus dan ga je,
0: dat is wel jammer. Dat is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n bijtje. Ja. Jij kunt je banaai gaan.
0: Dus
1: dan denk je, nou, chord de lauw bijtje. Abbe milia, akir koffie, lood.
0: Abbe milia, zeker. Milia, maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: Hè? Maar zo'n, het is medio oktober met dit weer, lood.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Hè?
1: No, Diwali's fakkeloptocht. Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Ojo barkhabar selegi ga ya tab barkhwa me thoro je ye chale lo.
0: Ah nahi to.
1: Sabicho mere de hai.
0: Wohi to jo jon admi long aayega moi kapra payment ka aayega na bhej bhi jayega ye hai pet kaal.
1: Maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Wohi to hai.
1: Khali hum log fikir kari ja aur sochi ja over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. Aan het toekomstje van anderen kun je weer wat met de bol uit.
0: Kuts lekker bij je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond. Ja. Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven.
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven, die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krab bij Marie, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus daarna kiki. Ja, het is. Ik wil loterij, het daarnaatjes, hè?
1: Ja, zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat Ralogan John Heiga Nederland mee zoenen wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor hoor. Ki bahut deer na agorie. Als jij signalen hebt. Ki kuch tor dehi me na moiba. Trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms. Wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Tora ze kjalkerie, want toen naar kjalkerie, toen kon je naar kjalkerie, oké. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Toen mag je dan, hè?
0: Ja, toen ze betaald, Hamati, maar net. Dus voordat je verder gaat doseren, Hamati, dan een keer wanneer kap toe bol ze keer van ai, Hamar, de jame kuch na mooi kama, Hamar machinia na mooi kama, Hamet dat raja ik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, zo ne valo. John pe tu kjalker ze keer, makkelijk ze. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लाते अंडरसुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्टा पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ अ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heiga, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakupiega, darupiega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: स्टोर स्थूल खांग जो आदमी टॉयलेट जाएगा अगर तो के हाईगा प्लॉटसलिंग हार्द स्थूल खांग प्लॉटसलिंग डीआरए अफवेसलंत क्रोनिस है ना एक रोज के बाद हम बोले ना दो रोज के बाद मर रोज रोजाना तो के वो प्रॉब्लम हुआ आएगा लात तो ओक ऑन द सुक आदमी लगे फॉरऑल बाय मन तू जाएगा प्लस करे और तो के पीरा हैगा तय दस प्लस दैट इज ओक एन सिग्नल ला दैट ओक ऑन द सुक तो के प्लॉटसलिंग गविक्स फली सोइगे तो एक आठ किलो साका होइगे ले सोमार और कंटिन्यू तो कल बात है और तो के बुखार भी हैगा ज्यादा तो ओकर मतलब हैगा तो के चाहिएगा ऑन द सुक करवावे के हो ही सकेगा दत्त फरबांध हाउथ मैथ कंकर जो नंबी बाई फोर बिल्ड औरत लोगन लगे फोर आवेगा जब ज्यादा ब्लूथ फलिस रहेगा लोहित तोर खून में तो अल्तांस खून जो आएगा तोर यूरिन में या तोर ओंटलास्टिंग में और ब्लाउ प्लेक प्लॉटसलिंग तो के दिखाएगा तो दही पे दैट इज ओ कन सिग्नल एंड नैचुरली द बकेंड क्नोबल्स एंड स्वेलिंग जो दही में प्लॉटसलिंग आल जाएगा बाय मन तू जानेगा बाय फ्राउ नैचुरली ओक बाय बोर्स्ट of onder de huid, plotseling toen de kiego knobbeltje of een zwelling.
0: Ja.
1: Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Ouderlijk heb je bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door, de, door huid, John heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Hmm. Of het wordt rood.
0: Ja.
1: Ook een matle baat to kuch kuch heiga door de hiermee, John toch een checker waarweke. Of bijvoorbeeld kooi ke plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja.
1: Ja, tot er pigmentvlek door raha, pijle plotseling veranderen hoe je. Plotseling me. Ook er matlab bhi haiga, toke chai checker waweke.
0: Ja.
1: Ki toke na haiga, een vorm van kanker. Auro, bijvoorbeeld, laatste punt, John Likalba. Agar toke go wond haiga, tor moe me, of op de huid, rondom je mond, he, ma moeha me bhi rehega soms.
0: Ja, ja.
1: Auro na genees hovega. Langdurig. Dat is ook een signaal.
0: Okay.
1: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, het wil ook een ontdekker hebben plotseling, Lloyd. Die kanker hoe je hebt.
0: Ja.
1: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na je niet taboleet, maar je jan je taboleet.
0: Ja.
1: Mensen die plotseling te horen krijgen van zo, nou, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen orgie ik ba. Uit het niets.
0: Ja, ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Zo nu wel. Toen op een akiban kan liegen. Ook er matlab na heki na hovega. Ook er matlab hovega. Maar toen na dekhe mangega.
0: Ja.
1: En hoe eerder je erbij bent. Hoe kansrijker de behandeling is.
0: Ja.
1: Dus toen behoed deur je kar die. Dat behoed door je pahoedje gaat door de hiemen. Dat tralogen bijna behandelen kan pijken.
0: Dan is het
1: dus
0: te laat.
1: Dus wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Nou, je onderwerp wil serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Kutjeraha toch? Aanleiding.
0: Kutjeraha. Oh ja, wat terras. En genieten van het moment. En, hè?
1: Dus dat je buiten zit.
0: Dus dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes. Over het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je?
1: Ja. Heb ik een artikel per liter, trouwens? Die ik even wil delen met jou.
0: Oh ja?
1: Lloyd?
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kula.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus Pahile, hè? Hamari Jan, Aiseraha. Maar corrigeer me, Sunnevalo. Als je eens wat hebt gezegd, dan corrigeer je. Stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je een app op het heigen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, stuur je appje. Pahile, jij zei hem met jaad bij, Lloyd. Dat de heer Admi, ouderd, je thora zijn leeftijd gehoord, 40 jaar, 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat is op dat ik dan krap hoor, dat er gebed.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké. Okay.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zegt, herra. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste, al een compleet kunstgebit hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
0: Nou, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je je tandarts, je zorgt ervoor dat je je tanden goed poetst met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel, hey, nou, hoe is het in Holland met toeren? Hey, kijk door Duitse jargon op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Ja, per heiga is het.
0: Hollande.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je Chinega met een kunstgebed?
0: Nee.
1: Toen kon je naar China.
0: Ham naar Janela.
1: Aber uw leeftijd ook naar China.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45.
1: Dan moet je eerst onderzoeken.
0: In de avonturen wil je wat wat krijgen, maar op een gegeven moment wil ik haar.
1: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft, mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner dekliga van je hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit. Toen ik dan boerwaddeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age mooi se dariga, toch? Or at ja bir bisuti daarbij, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ooit ook een dikke, toch?
0: Binadaatje.
1: Met ikodatna.
0: Ikodatna. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je nee, ja, die kunstgebed, die echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ook dat kunnen doen. Je hebt aangezien. Dat was ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat was kan je zeggen, dat je eerst dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens de zoenen draait.
1: Doe omri pagarke.
0: Oh, had wel een
1: manier. Bolie, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil
1: eerst. Kitor gebed. Het was echt hekkie. Ook een kunstgebed.
0: Ja, toen lapar na maik haite. Hoe deem op een lapar kaise kegen? Als je dat gaat doen bij een vrouw van zoen, luister. Maar de eerste keer dat ik dat originele
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken. Maar jij wil
1: nee,
0: weten.
1: Nee, maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken? Nee,
0: ja, je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijle hamarlijke toetesker, dan ook erbij met hem torelijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel, ik heb een pelle van eten. Doordat ik nou mooi dek haag, maar dat kan je originele kina.
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, maar en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40 per se.
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Opper en nietje doen ook kunstgebed. Je denkt het, hoor.
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw, hè. Een hele mooie, heel mooi gebed
0: hoe
1: is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed, we hebben een recht, maar mooi.
0: Ja, maar.
1: Is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijnlijk, jij kan checken dat dikke jaar keer originele kina.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betijgen als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebit controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageren. Komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door daar je hekje?
1: Nee, mijn veld onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je leeft? Ja, maar koffie eigen Lloyd.
0: Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige. Trouwens, oktober mee.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe ze kijken, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd, dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordelen ook. Ja. Ik koffie heb je leeg, Lloyd.
0: Pijlepijle. Hier komt hij dan, dames en heren. Zo'n wel Ujala Radio per koffie chai.
1: Am agole lecha, to dono je het op.
0: Ja.
1: Ap is ik het dan?
0: Ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is...
1: Hamar dat wa. Hamar dat monk. खबर खबे तो मोइला करेगा बिचवा में लोइते कुकी दंत वाला मोइला गल्ला
0: दिस टेल यू फॉर दैट यू योर गेबिट weghaalt dan zie je er heel anders uit opeens hè.
1: Totaal anders, hè?
0: Totaal anders.
1: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebied.
0: Ham kooi ken hij jij. Ik kan altijd beginnen jij.
1: Als je plein nu op het hara hoe ik daar mijn plein pe.
0: Hamara ik onderzoek keren. Toen jij je. Door dat hè, als ik hierna.
1: Toen ik op plein onderzoek keren jij.
0: Als plein onderzoek ja. Ja sta ik daar.
1: Dus dat ding van Albert Heijn. Meemaken le toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
0: Jab sam sunli baati ham Albert Heijn na geili baati.
1: Hamuna?
0: Ham jaan ke na geili baati.
1: Allah thoro baati ham log waan jaabe.
0: Ohi to, jaabe somar kunchi kuch na milega.
1: We hebben genoeg alternatieven.
0: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham thoro jaabe maape en dan zeggen ze ja, ietsje wat mooi hege of wat dan ook, purana hoige of kie de prijs wat mooi hege. Ey, is...
1: Nee, babal me kahi jaiye, jaar. Maar ham log sensatie belust thoro baati. Ham log thoro jaila hasse sabanke.
0: Nee, niet totaal. Helemaal boos, serieus, maar ik zit mee.
1: Trouwens, dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
0: Ja.
1: Die toont dus één ding aan, hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Voor maar het is niet, huh? Het is roosje gebaat. Elke dag gebeurt
1: Roodje,
0: het. Elke
1: wordt
0: dag.
1: Er moe van.
0: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je hem Ravi Ramelaten, Ramelaten heet hij toch? Ravi Ramelaten, ja. Heb ik ontmoet in de mandir. Hamlo Mandir Mereli. En toen bespraken we ook dit. Ki DK Hoega. Ki dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Wasitjes wat oude Hega. Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide hark bedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des ik wat deske mangega girave ture. Kun een geluid hebben, je met
0: geluid? Geluid wat hamre lege naiga, geluid wat rulle gege. Ja. Nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus. Ego des ik wat deswa me mange hamla kare. Hoe toch hij je hij
0: ga.
1: Maar ik ego groep hij ga chor logan. John bi mange ga gegevens leve.
0: Ja.
1: Chori kare.
0: Ja.
1: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja.
1: Gijzel software.
0: Zeker.
1: Toch gijzelke leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus. Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subchecheck dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu hè, wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Hamlokbati.
0: Ja.
1: Frankrijk met John Palba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. Dus zo'n nevalo John had mij een mooie volg gekregen. Een van Hindustani me betaalde.
0: Goed karriere met u betaalde, ha.
1: Ha, John Burjapuranian heeft John site na volg gekregen. Mooi zeg. Frankrijk met 500 supermarkt. 500 supermarkt. Ke koeling John heeft. John met fris producten heeft. John rehega normaliter min 20 graden. John het thanda rehe koop. Ek dan mooi. Oké, saban afstand se 50 graden pe kar des. Dus ik dan garm kar des chijwa.
0: Ja.
1: Afstand ze. Dus met een paar drukjes op de knop. 500 supermarkt plata.
0: Dus je hebt gezien, we hebben ook film in betekent hier. Dus recenter filmen of films van 4-5 jaar geleden. Zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar je ziet wel werkelijkheid mee. Hoor. Dus stel je voor, Anand. Kon een hacker maiga energiecentrale ke bankeren? Dat kunnen ze, hè?
1: Natuurlijk, zo na. Je doet het systeem je naam mooi, ga ik dan.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. Or, haar heb dat toen mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt
0: dag.
1: Niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki ham Ibarish Jakar Deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want Ohusab kregen onderzoek. Ik kan je zeggen, ik jij bitter hali. Or toke chahi apan gharwa ban kareke. Zo snel mogelijk en goed mogelijk.
0: Kaise apan gharwa
1: ban kareke. Kaise apan gharwa ban
0: kareke. Kaise apan gharwa ban kareke. Als ik alles... tegenwoordig hebben mensen... Mensen vinden wel leuk natuurlijk. Hè, al die trend. Dat je deur met je app kan openmaken. En alles. Gharwa men sabchis hega. Dat je dus alles zodanig hebt ingericht in je huis. zodanig dat je door het huis kunt gaan en iets kunt doen. Zo op afstand, hè? Op afstand bedoel ik.
1: Dus sap voor deel met gonadel bi hoi sake. Hamlok khamak mangila. Dek hamlok apen wachtwoord bi haldi na badlila. Omdat wachtwoord was steeds onthou kareke best wel vervelend ba.
0: Door wachtwoord wel kon je heen gaan?
1: Lamba peer.
0: Lamba peer. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak. Voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Ja, toch.
1: Oké, badalia heb je verdwalen. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. Sap kush hem log mangila automatiseer kare. Maar omen haiga ego risico bhi. Yaad kariye. Sunne walo? Hè?
0: Ja, dus ja.
1: Trouwens, ego Deens bedrijf haiga. Lloyd, dat staat er ook nog bij. John Frankrijk ke cooling systeem won bedien karega. Oker software chalega oper.
0: Ah, jongens.
1: Dus als je daar roch ego nawa code ontwikkel karega bhi. Maar als je dat ritme, dus algoritme, algoritmisch ontwikkel karega. Je toe ook een model waar jaan gele, kaise ugo nawa code ontwikkel karega.
0: Ja.
1: Dat toe apne bhi ontwikkel kar sake code wa.
0: Ah,
1: dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen had Milo reageer gezegd. Om te reageren op het kontje. Ik had niet gezegd, oh, dat toe ake baare me na. Dat toe ake ki telonke da
1: jaan. Pijle jonge leeftijd pe hotra kina.
0: Pijle jonge leeftijd pe da jhar jata kina dat jhar jata. Uit Tilburg. Heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meervaart met de Moeilijkheid Huis zeker. Hé, Anand?
1: Zeker, Jeja, ik ga maar hamlok een gale miliga.
0: Gale miliga.
1: Hamlok tayar, wat is dat? Koi kego brasa de weke, go bossi de weke. Loit tayar, maar bossi de weke, bij het chadus.
0: Zeker, toch dat hij ja na dat hij ga ham sap koi ke bossi de weke.
1: Tabo bossi toe. Met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè? Nee. Ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook nog een gezondheidstip.
0: Ik heb heel duidelijk, dat is serieus. Als je een gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een klein beetje. Dus, dat zal ik zeggen, van zonna. Kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roch.
0: Hoe
1: winter
0: je? Hoe kijk je? Het is
1: heel goed. Het is heel goed.
0: Het
1: is heel goed. Het is heel artikel. Het is heel artikel. Het is heel goed. Het is heel goed. Het is heel goed. Het is सुनने वालों हम लोग के घाम जो नहीं नौदा खाएगा तो ना सोचिए कि घरवा जो चिरगवा तो बारेगा इस खनूख ना तोर देही के एक तक घाम नौदा खाएगा दोस्त आउं से एफ दताई थे 10 मिनट चाहे 10 मिनट जाइए बाहरवा ठड़ा हो जाइए En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je, insaan.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je van hey, wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed. Ik heb een beetje.
0: Ja.
1: Probeer dan tussendoor ook te bewegen. Dus snack wel lille, probeer dat meteen te compenseren.
0: Is het wetenschappelijk onderzocht? Is het wel een tijdschrift of een krant?
1: Har ek insaan ke go eigen ritme aega. Oké, saban bolega chronotype. Ek admi haiga bijvoorbeeld, Lloyd, John sabere een ochtendmens. Koi haiga avondmens. Dat heb je gewoon. Dus utor natuur haiga bijna. Sommige mensen functioneren vroeg in de ochtend al heel erg goed. Sommige mensen functioneren vroeg in de ochtend nog niet goed.
0: Mm. Toe kon type Bart, volgens mij ben je een avondmens.
1: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Oewali ham nabati.
0: Hoe heet dat?
1: Hame liever bolie das bij je, surukareke, vind ik geweldig.
0: Hamlok winti party.
1: Hamlok liever das bij je, suruwali toch? Ja. Dus eerste vergadering, liever das bij je, dan nou bij je bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, ik bedoel, in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè? Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor. Hamlok winti vergadering.
1: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Ja. Toen mang het heer die je, toen mang je gelukkig je, toen je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van paans bij je, zaad bij je doen, hoe je? Kan ze?
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Eigenlijk
0: moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van zo'n,
1: juist, die mogelijkheid moet er
0: die
1: wel zijn.
0: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus Hamid en die mogelijkheid ook. He, dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He.
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Zo'n lichaam op Neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet hamar, maar kan je zijn ritme hegen.
1: Kon ritme hebben. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Khali baja bajayega, tab toh dehi ya ritme ba. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen hij 2 uur sabere app karega. Plotseling 4 uur sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 uur. Kon ritme toch hè, jaar bol toch.
0: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jayega.
1: Ritmeloos.
0: Hamar chrono, kan je zeggen, chrono wat? Chronotypua?
1: Chronotype.
0: Typua, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier? Ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke. Malaike begaarke. Oké. Nita ook. Goedemiddag, Nita. Zegt mooie chai, koffie, mooie onderwerpen. Taboe doorbreken. Kon taboe heen.
1: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
0: Oh, over kanker, ja.
1: Maar ik heb je mooi gehad. Ik heb 23 jaar in Londen toen ik kanker is, toch?
0: Kanker is,
1: maar Londen was thora in de war, Engeland met bijna is, Chijwa, Sunnivalo.
0: Ja.
1: Abbe Engeland kijk ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met bijna was, ik ga laat dieren tuin.
0: Ja.
1: Volg het, toch, Chijwa?
0: Na volg het, deze heb ik niet gevolgd. Nee.
1: 23 jaar kijk Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
0: Ja.
1: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Ugail haiga, jaha ego tijger raha. Ego tigri.
0: Ja.
1: Ego Engeland, ke.
0: Ja.
1: Dierentuin mee.
0: Ja.
1: Ta u appen, ego upahinis raha, Londa, koptelefoon. O koptelefoon wapahin ke, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर माख से
0: पगलाई गया था पगलाई
1: थोड़ा से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
0: सनक गिरा हां
1: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. Or aan milongen wa haiga, chau dekhega. Wat die man aan het doen is.
0: Yeah.
1: Or u geil koiwa me. Tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe.
0: Yeah.
1: Dus tijger wa joan waar ha. Hoe chau geto, zo tje, hey, ika hovega.
0: Ja.
1: Hamar territorium me,
0: ika kere eilega.
1: Dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
0: Ja natuurlijk, die gaat aanvallen.
1: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Om naar die kaka was Tigirwa. Tigirwa Ail, kudelokeroeper. Heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct mors dood.
0: Direct.
1: Dekle dus, Armike Moerike, je grabarajaiga kusloit.
0: Ja.
1: Dan moet je echt extra alert zijn.
0: Maar als ik ook
1: parwaar janatra.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus dan moet je wel een beetje opletten. Extra.
0: Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid, die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega, ja?
1: Ah, dus je moet een beetje op elkaar letten, Sonnewallo.
0: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
1: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
0: Dan ben je in de war, ja, oké.
1: Tot IQ chahi jatna uchahi ga, toch?
0: Ja.
1: Dat er moori me kush na moe je op dat moment, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Lloyd, ego Engeland ke baat hai ga, Chowdhury.
0: Maar kijk, tu lobby kerega sensatie nieuws, hè?
1: अरे यार मोइले के तो
0: अच्छा हां बोल हां एक नाम चौधरी
1: बताओ भैया चौधरी कासिम चौधरी
0: ये कहां के बाद
1: एंड आई वोंट इंग्लैंड के बाद
0: अच्छा
1: एंड टूफालग बेन इक दा लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
0: वर
1: दी मान वोंट
0: अच्छा
1: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस ऑफ द लंदन कैन
0: लंदन में गार व्हाट दे चीज आर
1: व्हाइट चैपल में हम रही एक आत्रोच नो या इट वाज अ बिट ऑफ फन वाज गेसेलग मा टूफालग ओही वीक वा में अदम यारा थ्रा व्हाइट चैपल
0: फॉर
1: द मेंस ऑफ द Londen een beetje goed kennen.
0: Ja.
1: Die man is 55 jaar oud.
0: Ja.
1: Kasim Chowdhury. Maar Kasim Chowdhury had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kam ook. 5 go. Bij de overheid. I-ministerie liggen, U-ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
0: Hè?
1: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga een kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik
0: een
1: taak.
0: 7 even, dus eigenlijk een beetje.
1: Ha, huh? Ieder, ieder, door 5 go laptop, ballen, links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
0: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
1: Dus ik pak naar Lloyd, ik behoud
0: chalakra. Dus 5 inkomen kan je laten gaan. Elke maand. 5
1: go inkomen, hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik wel heel erg slim, hoor, van deze man. Dat hij dat voor elkaar... Ja, maar kon niet.
1: Maar kon niet,
0: ja. Ja.
1: Dus zou je het ook proberen te doen? Bol ze hem ook, kijk je leuk balkje daar.
0: Ja, laat het ons weten. Kijk ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, ik bedoel, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar. Hè?
1: Juist, als die man werkte altijd thuis. Ja. Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van haar
0: slim,
1: huis werken.
0: Was slim.
1: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
0: Ja. Ja,
1: en overal bij
0: het
1: ministeries, hè? Hoe vind je die?
0: Ja, overal bij het ministerie. Ja, goed. Ja.
1: London, zorg dat jullie
0: Maar zo'n iets waar Engeland mee, maar zijn naam ik al hoor,
1: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker lekker koffie. Zijn naam is Amarjan met Sapkoike, maar per duigo banen, hè?
0: Ik wil ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
1: Ja, ministerie wel eens 7 even, toch?
0: 7 even, ja.
1: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van één maar zo roei je bij.
0: Betel ik zijn naam met kloksysteem, hè?
1: Nee, niet zo leuk. Ik zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
0: Ja.
1: Dat je moest klokken. Maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan gaan baten.
0: Ja.
1: En wat je hebt gedaan.
0: Ja.
1: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus hoe is dat gekregen, ja? Utrechtgebaat.
0: Utrechtgebaat, het meer
1: belangrijk. Ik wil verpleeghuis zeggen. Toen zou je Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekje na, Lloyd. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
0: Ja.
1: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
0: Hè?
1: Ik Baris.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Haar nagels waren heel lang.
0: Ja.
1: En er zat poep onder.
0: Ach, gassie.
1: Ze had vieze kleren aan. Vet haar. En er was geen mondverzorging.
0: Nee, god jongens.
1: En wanneer Adamien John kwam kregen, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
0: Ja.
1: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
0: Maar dat kan toch niet, aan. Dat
1: in
0: kan
1: Nederland.
0: Toch niet?
1: Utrecht, meen je op Chicho Wega.
0: Utrecht, meen je. Utrecht, Adamien, Utrecht, dus niet verzorgen. Hè?
1: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dus ook er moer je naam moet na. Ja?
0: Dus toch? Dan?
1: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
0: Dat kan toch niet? Het kan toch niet waar zijn?
1: Het
0: kan niet waar zijn.
1: Toch is ze liek helemaal uit.
0: Ja.
1: En ego ouret, we hebben het net over gebed gehad. Hè?
0: Ja.
1: एगो औरत के आदमी एगो आदमी दोस वहां पे हैगा
0: या
1: मां दी फ्राउ दी दी एगनोट फ्रॉम दी मान दी फर्टेल्ट द फॉलोइंग
0: या
1: कि हम जाइला तो अपन आदमी के देखिला मां हम देखिला स्टेज धीरे धीरे धीरे धीरे अख्तर हो जाएगा
0: या
1: तब बोले कि ओकर खबेत जोन रहा कौन खबेत
0: या
1: Nee, nee, nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
0: Ja.
1: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
0: Ja.
1: Over haar moeder.
0: Ja.
1: Ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouwen, Nikara trouwen. Ze lieten het gewoon erin.
0: Gatsi, ja.
1: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem.
0: Mm.
1: Ze kon er niet meer eruit halen, omdat het nadien, Saman Chorde is erin.
0: Ja.
1: Je moet het toch elke dag eruit halen
0: ja, tuurlijk,
1: en schoonmaken.
0: Tuurlijk.
1: En terugzetten en zo.
0: Ja.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
0: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen we en de rest ja, doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
1: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilogen John van Kamker, die doen hun werk gewoon niet goed ook.
0: Yeah.
1: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uitloopt, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wape, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid?
0: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, hé, hey, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee. Of waar bejaardentehuis mee. En je ziet dat er bepaalde dingen niet gedaan zijn. Dan moet je toch aan de bel trekken.
1: Je moet toch ook zelf wat doen.
0: Je moet ook zelf
1: niet alles overlaten aan iedereen.
0: Ootjes wat ik er zeker. Maar ja, goed, als kind zijnde, toen mijn baap kim maar petjorkje, ja, hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Kie tobi de kie tobi appen. Mijn baap kie zeg wat je natjordie en dan laat je hun zoals ze zijn. Hè? Ja,
1: nee,
0: heb je gelijk.
1: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
0: Ja.
1: Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
0: verantwoordelijkheid.
1: Verplichting hoor. Ja. En verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebit zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
0: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
1: Utrecht mij wel.
0: Hadden we niet Den Haag mee, Rotterdam mee, Hamlok in de stad?
1: Nou, we doen dat zeggen.
0: Dus ja, nou, dus zijn wel een maaibabje wel kelkerje. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht, of verzorgingstehuis, maar het doet helemaal maar te. Dus heb je wel te niet die andere keer.
1: Ja, na Chordi links, ik dan.
0: Ja.
1: Ki, wampe heiga, mooi se hoiga, wampe na ja.
0: Maar kan je voorstellen, Anand, ki tu, apen lerken ke, die heb je op de wereld gebracht, hoe zou ik je barkakele, je hebt voor ze gezorgd, en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zoen.
1: Toch in Liba, die jaar.
0: Toch in. Lerken maar die van zoen, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, ab ham jaila, verzorgingstehuis met haar. En dan ooit met Jordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe iets wat gaan doen met?
1: Zo'n rood hoe iets wat.
0: Ja?
1: Toen heb ik afvraagd of het gebeurt. Nee, toen heb ik afvraagd. Hoe vaak gebeurt het?
0: Ja. Maar Hamlok in staan niet, hij zei nabati toch? We bedoel, appen mij bij Hamlok Kjalkerila.
1: Luid, je hebt onder een steen geleefd.
0: Janaika, ik dacht je niet.
1: Toen ik daija, ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daija naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
0: Ja, dus jij zegt van Hamlok appen mij bij
1: Kjalkerila. Maar ik ben die nu op haar.
0: Ja.
1: Ki aaj hamal larkwaiga.
0: Ha.
1: Larkwaai bijna krijga.
0: Ja.
1: Mijn baap kan meemaken wat hij in zo'n verpleeghuis luidt.
0: Ja.
1: Op hun eigen verjaardag. Want die nu aan beheersen van Agorega. En er komt gewoon niemand.
0: Aire.
1: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
0: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat een hele week. Hè?
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
0: Nou ja, ook een hele week om, naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen, wat dan ook. Ik bedoel,
1: zeker, dat zou
0: ik
1: goed
0: zijn. Ik had het niet, maar ik vraag me af. Kie Hamlok, Abermai, Babke. Bejaardenhuis, de verzorgingshuis. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen, hoor.
1: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
0: Maar we gaan hem
1: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoefend te hebben.
0: Kamelijke maaibab, bozaal jaga.
1: Dan boja naar eigen, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus het natuurlijk om samjilabbe. Maar ook er matlab na heki toe na jab hier. Of kamtija. Ik kon het hem niet kamoa kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ok sange rahega, chahe u sab verpleeghuis mein rahega, ook er matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhoorde. Juist niet. Juist ook het je zo checken van zoon, hamamai, ja, hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
0: Ja.
1: Na toch een hoefbaar luier verschonken, ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
0: Nou ja, waarom zou je die ouders nodig? Waarom zou je niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
1: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Dat is al georganiseerd door
0: precies.
1: De overheid.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
0: Ja.
1: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bedliegerig, wat kan je zeggen je naar Huawei, kan je zeggen je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
0: Nou ja,
1: dus dat professioneel is geregeld, is prima.
0: Ja.
1: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
0: Ja.
1: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
0: Ja.
1: En liefde te geven en kusjes te geven.
0: Dat is al meer dan genoeg, hè?
1: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
0: Ja, Dolaar. Wie jij, welkom. Je reageert voor het eerst op Jalas WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donho je aan het. Dan ham toke badabe ku kontje maje dane. Kontje maje bole. Over het onderwerp kanker. Want
1: zeker.
0: Het is een...
1: Houd het beknopt.
0: Ja.
1: Dus agar koi bhi ego reactie likhiye. Sunne walo, dan je ekdam ko juj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
0: Ja.
1: Maar toen op een deal se gewoon liek, door deal me kon je, maar dat moet je ons laten weten.
0: Ja.
1: Dus ja, Lloyd, a thora hebi hoege na?
0: Nou ja, kon hebi, na kon je, kus na hebi hoege. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren of van toen 40 briske, 45 briske, maar dit daar jarge, kina jarge, gebeurt dat hier in Nederland, maar pijlen zijn namen hoort daar. Opa, kon je naar reageren, kreba? Dus ja,
1: weet je, het is een vervelend onderwerp, hè, Lloyd.
0: Waarom is het vervelend? Omdat het, is het iets waarvoor je moet schamen of zo?
1: Tora is er maaik, kreba, toch? Dus je
0: maaik,
1: ja. Zoon, ham je kooi ke poetje op, gebruik, heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen, me haiga.
0: Nee, hè?
1: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, jaar. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
0: Ja.
1: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
0: Ja.
1: Dus ik snap dat ook wel.
0: Alleen,
1: het viel me op dat de 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal de keer wordt watcha, fief. Helemaal fief.
0: Fief. Hè? Fief.
1: En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zou het reetje een hogere leeftijd bezig.
0: Ja.
1: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
0: Zo, naartoe. Op een daad na mooiste poetsencarrière. Ze weer al een raadje na poetsencarrière. En je zorgt er niet voor toe. Vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat is wat snel zijn jarjes. Dus ja. En je leeft ongezond. Het is wat jarjes. Ze hebben iets jarjes.
1: Ja, maar het heeft ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
0: Is dat zo dus genetisch?
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja. Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
0: Ja.
1: Dat er een probleempje is.
0: Ja.
1: Dus Die Oratia Kebab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka. Dus ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
0: Jenny reageert over het doen Maabab verzorgingstehuis, bejaardentehuis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière, combineren in huwelijk, wagera, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat we een maaibaapje 15 briske zorgen kunnen zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus over het onderwerp kanker. Wel eigenlijk,
1: nee, hartstikke leuk.
0: Ja, dus nou ja, goed, dan gaan we zo meteen
1: dus
0: wel even
1: uitzonderingen,
0: erover.
1: Uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakker, paiga.
0: Ja.
1: Raad ordien sewa, ik om mij babke, is best wel moeilijk.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen, het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is en dat er goede zorg is. Maar nogmaals, toe larkabate, toe na verwaarloeske, die heb om mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
0: Ja.
1: Idisme.
0: Ja.
1: Niks mis mee.
0: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Ja, hoe heb ik het probleem heen?
1: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
0: ja.
1: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat, als je pijn voelt in je onderrug. Dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
0: Ja, dus
1: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
0: Ja, wie jij collega van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
1: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
0: Moet je PSA-waarde
1: laten? Je komt er te laat achter.
0: Okay.
1: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
0: Ja.
1: Daarom moet je niet zeggen van chor man, pirkuch piraiga, chorde, mojo jaiga.
0: Ja.
1: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
0: Ja.
1: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, chorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
0: Nou.
1: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
0: Ja,
1: Anders wordt het wel een hele depressieve uitzending.
0: Ja.
1: Het was gewoon een tori die we wilden delen.
0: Aatje, laat er niet gaan wel een uitzending. Koffie, chai, middag, show mee. Zijn we in onze eigen bubbel bezig. Hè? Dat we niet elkaar ergens op straat of wat dan ook aanspreken. Van, hé, kan ze baarte, toe kan ik baarte. Hoe is het met je, wat dan ook. Waarom doen we dat? Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en din, bar op een telefoon op of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
1: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
0: Okay.
1: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nou,
1: dat deden we vroeger toch ook niet?
0: Nee, dat hoeft ook
1: hooguit,
0: niet.
1: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hé, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nee.
1: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet. Doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila. Kees het toe wat jij mag eigen. He? Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die.
0: Of in de supermarkt, ik kon boodschappen toe gereden.
1: Ha, push it, hoor. Van, heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
0: Ja.
1: Nee, dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
0: Ja.
1: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
0: Ja.
1: ooit school je hebt te lombaten, maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig, in plaats van met elkaar te praten.
0: Ja.
1: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden, of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
0: Ja.
1: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig. Dat is wel deze generatie bij je.
0: Ja.
1: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
0: Ja.
1: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
0: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
1: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet. Het dus enige wat ze kunnen is typen.
0: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
1: Nee, kunnen ze niet praten.
0: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
1: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
0: Ja.
1: De jonge generatie, die belt niet meer.
0: Hmm.
1: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
0: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
1: Veel leuker.
0: Ja.
1: Veel leuker. Alleen je hebt vaak weinig tijd en je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, ik had die klaar. Daar heb ik mijn werk gedaan.
0: Okay.
1: Dus dat is wel efficiënt.
0: Ja.
1: Appen is wel efficiënt, maar bellen is veel leuker.
0: Veel leuker, toch?
1: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
0: Kon ik je belken? Zonder hamaa, moet je helpen, zo'n lekker koffietje mee. Ik belken kon ook je zomaar. Ik ga toch gewoon belken. Video koken.
1: Nee, maar die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel.
0: Kon drempel, ja.
1: Bij bellen is er een drempel.
0: Hoezo?
1: Van man, bezig, gooi.

0: maar ik hem toch ook bolila wat de meeste mensen denken hoor.
1: Ja.
0: Ik heb een goede vriend, ham namu lab namu, die belt me ook nooit op. Wat een honger naar bel kregen.
1: Oh,
0: en dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij hem kooitje naar Belkarila. En dan zegt hij ook hem daarnaat reed ook in Belkarila. Want toch heb ik druk reed. Weet je dan... Ja, kabulier.
1: Ja, kabulier, kabulier, kabulier.
0: Ook boerwaar dan ja, tja. Ook boerwaar.
1: Ook boerwaar. Ook boerwaar.
0: Ook boerwaar. Ook boerwaar. Dus zelfs boerwaar lopen kan je iets doen, ja.
1: Ai, jongens, jongens. Kaa hoega dunia ke. Acha. Thiek he.
0: Parlay.
1: Parlay, parlay. Ja.
0: Maar Diwali, het is nu Navratri, hè Lloyd?
1: Ja.
0: We hebben niet kon mandir toe gegaan, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
1: ja, zeker, was zeker.
0: Leuk, ongetwijfeld.
1: Zeker,
0: je hebt al passaat gegeven.
1: Maar ik heb passaat leek op jullie liggen. Ik heb veel passaat gekregen. Al een passaat die heb ik liggen. Maar ik vond het een beetje kort.
0: Maar door gharre bij een passaat pahunchwai.
1: Toe heb ik ook dus lekker gegeten.
0: Dus niks te klagen.
1: Ik heb niks. Oh, hier roos, sap khaal jullie, direct.
0: Navratri ke eerste roos toe pahunchwai.
1: Eerste roos,
0: uitgebreid.
1: Ik ben er wel blij mee, dankjewel.
0: Dus je bent een gezegend mens.
1: Gezegend mens, inderdaad.
0: Nee, maar nou raad een periode. Hij zei het, abed Diwali. Hij gaat zo nevalo. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, Rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
1: Ja.
0: Zo nevalo, 8 november, toen liep de agenda mee. Agar koi toke boli na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het je toe op een eigen panditse checkelen. Poochle. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk ujala ke saat, ujala aap ke saat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tab he Diwali ke din. Or ik heb dat pahile looit, dan hebben we iets leuks.
1: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle baat hebben. Toe kinle, maar toe aage se kinje, toe aage baat je. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, toe jij gratis parkeren. En als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkel op toch jullie. En begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle en kom met je pura pariwaarkesaat. Neem je kinderen mee op deze.
0: Hebben we een beetje
1: dag.
0: Tijd, Lloyd, om hierover te praten?
1: Jij mag alles zeggen nu.
0: Kunnen we 1-2 minuten hier aan besteden?
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus des Bharme zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik zou mij raken dat in Nederland met Diwali Janai binnen kan het raken.
1: Ja. Ja toch?
0: Je wist niet dat Diwali hier
1: kan.
0: Dat is super leuk om te zien.
1: Ja.
0: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamelijk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoel hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamluk natuurlijk toch ook gevoel hebben op 8 november. Jonne sap kon je ervaren krijgen hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En khali ghar baitke or sochye mang chorde, hamar katnaba. Nee, sap kon je karega is op chich, juist voor jullie. Ujala bhi karega Meervaart mein bahut saalon se for yuli. Dus jon admi abe twijfel karega of socha ega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel kare van abe later ki nabe, abe batiaik ba hame. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk, het wordt een mooi concert. Om een bhajan rehega, mata ke bhajan rehega, ram bhajan rehega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanamu Alib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamloke keiselagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Lloyd?
1: Nee, zeker
0: dus,
1: niet.
0: Ham hoop karila kusunewalo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakin is ba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij ga, maar behoort deel na agarie. Agarie.
1: Ja,
0: Audi-concert
1: is nu wel. Het is niet zo van dat een hele concert. Duw gaan niet bhajan of wat.

0: dan ook, nee, dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien, maar het is een gewoon een concert. Een film, ik ga namelijk Labe Metsan, Jai Jodha, Satyam Matadin, die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indru Nilroy Mosmi Obroy, hebben wij ook hier in de Meervaart met Avishkar en Ravinder Singh Biddy. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehore brengen.
1: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan concert.
0: Na toch?
1: Het is een Diwali-concert. Ook een matlab ba dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sab koi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate hindu, tu bate musulman, ja, christen, ja, ik ko geloof toch in aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Tu nasuchi en wap ik khali bhajan hem lok karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
0: Ja.
1: Dus, oh man, hamlok na farak dekhi la ki ye hindu hai, ye musalman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaise sa naam mein hamlok karat rahe altijd, Lloyd.
0: Ja.
1: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega, Wa ke bericht John Awega, India ke bericht John. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
0: Nou, hamlok kobuna.
1: Aise ji ja, jaise hamlok hamesha jili baati Suriname des mein bhi.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, en koop
1: het wordt
0: kaarten.
1: Een geweldig concert.
0: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na het. Dus toen na wacht ik een staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
1: mooi, mooi bad to bolet.
0: Arre, kabi-kabi-hamar muhase bhi mooi mijn bad bhi likerhega, toch?
1: Bara-bara chalaken. Inderdaad. Dus je agorat hoi gabe, ki staspas ho jai tap hum kinebe. Staspas na hai, bhai, aap ki dai. Dus tu gewoon kartwa kinle. Nee, tot toe agorat pasta jebe. En trouwens, €15 se karta suruba. Dus dat is super handig,
0: ja,
1: en makkelijk.
0: En je krijgt
1: om een paille.
0: Ja, toch. Ik wil drankje paille. Garderoop is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
1: €15 wat niet krijgen.
0: €15 wat niet krijgen. Ja.
1: Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht in Lloyd.
0: Ja.
1: John Agere, ja.
0: Ja.
1: Kijk eens, hoe heeft fakkeloptocht?
0: Half drie.
1: Half drie, hè?
0: Ja.
1: Hoe fakkeloptocht, John Agere, helemaal gratis?
0: Ja.
1: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
0: En je krijgt gratis fakkels ook nog.
1: Gratis fakkels, gratis subcoach, begeleiding, subcoach. Supergoed georganiseerd, Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkeloptocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk Ali Awek hebben.
0: Ja.
1: Je naar hart hier.
0: Nou. Ja, dat was het.
1: Boldeli?
0: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
1: Bianke weer trouwens, ook mooi. Hij gaat chaloid.
0: Bianke, kijk graden Bianke.
1: Bianke, hij gaat 20 graden.
0: Oh, lekker hoor. Ja.
1: Oktober mee.
0: Ja.
1: 15 tarik oktober ke Bian.
0: Ah, dat wordt een lekkere terras weer. He? Heerlijk.
1: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
0: Lele.
1: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi din rega Bian.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: dus geniet ervan.
0: Geniet ervan. Dankjewel.
1: Bye bye. Hoi.
0: Hoi. You are Ujala Radio ke zariye aapne sunne hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Jalla Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Dus een keer mooi weer, gaan we lekker op het terras zitten. Biaantje tillele. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik ben mooi Ghana. Kabi kabi kon ik hatin toe muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het degelijk? Dat ik kon ook moeilijk. Toe hasde. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goesjerho, aur abnachialdekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe apikje na, zorg kerie. Dan kan je ze doen, ze kooi kerie, zorg kerie. Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen.

0: Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Hulchal, Ujala Radio.

0: कमाल करती हो। यू आर
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij Albert Heijn.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.